Ja. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst. Maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon. In het noorden kans op een bui.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van

0: Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: En dit was het NOS Journaal. Dankjewel, Dorien. En Radio Gelderland. En sommige stemmen herken je na 1 woord. Barry White had er zo 1. Je hoort hem zo.
2: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentesTegelsenVloeren.nl. Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

Ik heb ook 's ochtends altijd een beetje zo'n stem als ik uit bed kom. Barry White, you see the trouble with me. Dan is hij opgewarmd. Zodra ik hier de studio binnenloop. Goedemorgen, Gelderland. 7 juli.

0: maan die kraait en meteen maar even een vraag over die datum van vandaag. Want wat weet jij nog van de bosbrand op de Veluwe in 1976? 50 jaar geleden, op 7 juli dus, aan de rand van het Roosendaalse veld, ging 400 hectare natuur verloren. En we praten daarover deze ochtend in Goedemorgen Gelderland. Maar ook het nieuws van nu komt voorbij, want de kranten gelijk maar even openslaan. Op de Stationsweg in Barneveld is vannacht een auto tegen een boom gereden na een achtervolging door de politie. De brandweer moest de bestuurder uit het voertuig bevrijden. Een traumahelikopter landde op de A1 en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De rivieren in Gelderland staan zo laag als in 50 jaar niet is voorgekomen. Door de Rijn, de Waal en de IJssel stroomt nog maar de helft van wat normaal is. En er is nauwelijks smeltwater uit de Alpen om dat aan te vullen. In Arnhem is een deel van de Rijnkade ook afgesloten, omdat de kade zonder waterdruk scheef dreigt te zakken, zoals dat dan heet. Nog meer in de kranten. De Gelderlander opent met datzelfde lage water. De Volkskrant meldt dat de minister van Asiel 10 gemeenten op het matje roept omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Daar zit ook Over Betuwe bij. Als praten niet helpt, kan de minister uiteindelijk zelf een opvanglocatie in een gemeente laten openen. De AD opent met het WK voetbal. De FIFA heeft een rode kaart voor een Amerikaanse speler laten verdwijnen. Op aandringen van Trump, wereldwijd is er verontwaardiging over. Nou, je hebt net van Dorien in het NOS Nieuws al gehoord dat de VS uiteindelijk is uitgeschakeld door België. De NRC dook in de stroomstoring van zondag in Tilburg. Bijna 18.000 huishoudens die zaten kort zonder stroom. Achteraf bleek het vals alarm door een meetfout. Nou, de zomervakantie komt eraan en dan wil iedereen tegelijk een nieuw paspoort. In de meeste Gelderse gemeenten lukt dat nog maar binnen een week of twee. Maar in Arnhem, Oost-Gelre, Overbetuwe, Ermelo en Doetinchem moet je 3 tot 6 weken geduld hebben. Tip van onze redactie, even bellen met de gemeente. Dat werkt vaak sneller dan de online agenda. En dan kun je gewoon nog eventjes tussendoor. Ja, dat is mij ook gelukt trouwens laatst. En hij heeft 100.000 volgers op Instagram. En je kunt hem dagelijks door Oosterbeek zien fietsen. Kat Diego. Gewoon achterop bij zijn baasje, zonder tuigje. Het dier komt oorspronkelijk uit een asiel in Mexico. En is intussen een kleine beroemdheid in het dorp. Luister maar.
1: Het is misschien wel de bekendste kat van Oosterbeek. Je kunt hem door het dorp zien fietsen op de rug van David. Hij vindt het fantastisch. Hij springt bij iedereen achterop. En op de fiets door het dorp avonturen beleven.
2: Ja, hij heeft mij getraind. Een dierenasiel sprong hij gelijk op mijn schouder. En heeft hij mij gemanipuleerd om hem mee te nemen. En toen is hij lekker met een golfkarretje, bootje, vliegtuig en auto van Mexico naar Nederland gekomen. Want thuis knort hij ook niet eens zo heel veel. Maar als hij in de kroeg is, dan zit hij het grootste feestje voor iedereen te maken. Door bij iedereen op de schouder te springen, kopjes te geven en te rollen. Terug naar de kittentijd, hè, dan ligt hij te rollen en te knorren en te melktrippen.

0: stapelen. Als je kat traint trouwens op je schouder, de beste tip die ik kan geven, is gewoon op de bank zitten en dan wordt snoepjes geven op de schouder. Nou, de volgende dag steeds weer een centimeter verder en dan gaat hij met twee pootjes erop, op een gegeven moment verder naar voren. En dat is hoe de meeste mensen het hun katten leren. Nou, Diego, zeg maar gedag. Doei, doei.
1: Ah, doei, doei. Mooie naam voor een kat trouwens. Diego. Die van mij heet Bob en Sam. Of die van mij en mijn vrouw, moet ik eigenlijk zeggen. Want sinds mijn vrouw bij mij is komen wonen, toen was ze nog een vriendin. Later is dat mijn vrouw geworden. Zijn Bob en Sam erbij gekomen. Hartstikke lieve beestjes. En ze doen het ook heel goed met mijn dochter trouwens. Dat vind ik wel leuk om te zien. Geen haat en nijd daar.

Zij was nog niet geboren in 1976, Mrs. Sparrow op Radio Gelderland. Shanna Sparrow, al het moois komt uit Engeland zo'n beetje. Nou, veel moois qua muziekgebied, kan ik je melden. Tom Jones ook zometeen met She's a Lady. En Hans, die reageert in de app. Hoi Joost, van de brand in 1976, 50 jaar geleden vandaag, op 7 juli. Weet ik zelf niets meer. Ik was toen 5 jaar, maar heb wel eens gehoord dat wij op vakantie waren. Anders had mijn vader meegemoeten met de brandweer uit Mook. Ja, want er waren ook veel korpsen uit de regio, uit verschillende plaatsen, die hier die brand gingen bestrijden in Arnhem. Nou, je hoort er meer over hier in Goedemorgen Gelderland. Eerst maar eens even een intro radio.

0: Tom Jones, een grootheid in de muziek. En goed begin, introotje raden. Ja, dat gaat ook over iemand die toch wel een grootheid te noemen is, hoor.
1: Een goed begin.

0: is het halve werk.
1: Dit moet te doen zijn, hoor. Laat het weten voor de eer als je weet om welke plaat dit gaat. Gaan we hem helemaal draaien straks. Over een minuut of 10.

0: sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs en enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: De uitslag van een goed begin komt eraan. En ook hoor je hoe je toch lekker kan eten met minder vlees op je bord. Komend half uur in Goedemorgen Gelderland. Het blijft droog. Het wordt 23 tot 26 graden vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Dit is het belangrijkste nieuws van dit moment. Een auto is rond middernacht na een politieachtervolging tegen een boom gereden op de stationsweg in Barneveld. De brandweer bevrijdde ook iemand uit het voertuig. Het motorblok werd uit die wagen geslingerd en veroorzaakte ook brand in een berm. De bouw van de nieuwe Eyüp Sultan Moskee in Nijmegen is een stap dichterbij. De welstandscommissie heeft ingestemd en de bouwvergunning is aangevraagd. Als alles volgens plan verloopt, begint de bouw volgend jaar. De moskee aan het Jonkerbosplein krijgt 2 minaretten, groene daken en ook zonnepanelen. En wil je meer nieuws weten uit de provincie en lees ook vooral, dan check je dat op gld.nl of in de Omroep Gelderland app. De echte schoolvakantie nog niet begonnen. Dat is komend weekend pas het geval. Dus nog druk op de weg. De ANWB verkeersinformatie. De A2 richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. 40 minuten langer onderweg. En plus 9 minuten op de A15 richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. En 10 minuten langer op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wil en knooppunt Oudijk.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Mega hoge kortingen! Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen

0: kost. Spaar in stijl bij Design Outlet Ochthoek. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl. Goedemorgen Gelderland.

Roxy Music, Love is the Drug. En Evert die reageert nog op het eten. Het repo-dingetje waar we het zo meteen over gaan hebben. Want hij geeft een tip voor goed vlees eten. Buttersteak, zegt hij. Gras is voor koeien. Goedemorgen. Ja, als je zo'n buttersteak op... Hij heeft er een foto bij gedaan. Dan hoef je de rest van de week geen vlees meer. Want het voedingscentrum zegt namelijk... 300 gram vlees per week is genoeg. Flink minder dan we gewend zijn is dat. Maar hoe krijg je dat dan lekker op je bord? Studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, die gingen ermee aan de slag. En

0: Wij kwamen met de koolvink. Ja, dat is dan een slavink, maar dan grotendeels van groenten. En volgens de proevers proef je het verschil eigenlijk nauwelijks.
1: Het heeft alles weg van een traditionele gehaktbal.
2: Als ik het niet zou weten en ik zou dit gewoon op mijn bord krijgen, dan zou ik ook gewoon kunnen denken dat het gewoon 100% vlees is. Omdat het gewoon ja, echt ja, daarnaar smaakt.
1: Toch zit er in deze happy bal meer dan alleen gehakt een eitje, uitje, kruiden of paneermeel. Zoals je ze misschien van oma kent.
3: Zo heb ik hier in deze happy bowl heb ik een voorbeeld en dat is namelijk de kidneybone. En de kidneybone is een prachtig product als vervanger van vlees.
1: Studenten van Han ontdekten dat je een gehaktbal, een visburger of een slavink prima kan maken met veel minder vlees en meer plant. Daar ging wel veel geëxperimenteerd met groenten, noten en kruiden vooraf. En niet alles lukte.
4: Ja, de frikandel, daar, het sausje erbij, dat was niet zo moeilijk. Maar de frikandel zelf, daar gaan we nog mee sleutelen.
5: Wij hadden op een gegeven moment dan die kruiden toegevoegd. Toen was het meer een Mexicano geworden. Ja, dat weet je dan ook weer. Dat je gewoon minder kruiden moet toevoegen. En vooral die kikkererwten, dat je gewoon echt die falafelstructuur kreeg. In plaats van ja, de vleesige structuur. Het was een beetje korrelig.
1: Een duurzamere, betaalbaardere en meer verantwoorde keuze. Dat is het idee achter deze hybride vleesproducten van de studenten. Deze vleesproducten zien we ook steeds meer in de supermarkt. En de komende jaren moet blijken of consumenten hiervoor openstaan.
6: Ja, de Gezondheidsraad die zegt elke keer we moeten minder vlees eten, meer bonen en peulvruchten. En eigenlijk zien we dat nauwelijks terug in de Nederlandse voeding, dat mensen dat echt veel meer zijn gaan doen de afgelopen jaren.
1: De opdracht voor de studenten was vooral dat het lekker moest zijn.
2: Nou, ik geef het wel een 9. Ik zou het thuis wel maken zo.
6: Nou, en juist door dan een stukje vlees weg te laten, maar daar iets anders aan toe te voegen wat voedingskundig gezien heel veel waarde heeft, zoals bonen en aan granen, halen we niet alleen een stukje voeding weg, maar we voegen ook juist weer heel veel voeding terug aan het product.
3: We hebben met elkaar super hard gewerkt, dus het wordt ook tijd dat we zelf nog een keer zo'n balletje gaan opeten, toch?
2: En dan binnenkort op jullie menu in het studentenhuis koolvink,
7: ja,
2: toch?
7: Inderdaad. Ja, die komt erbij. Ja, dat ga ik gewoon even aan mijn huisgenoten voorstellen en dan kijken wat ze ervan vinden ook. Ja.
0: Nou, koolvink, ik vind het eigenlijk wel aantrekkelijk, moet ik zeggen. Hey, dat is het eetavontuur. We hebben ook een introavontuur.
8: Een goed begin.

0: is het halve werk.
1: Nou, deze grootheid kan je eigenlijk niet missen, hè? Is het echt puntje? Ja, het is echt puntje. Ja, niet Van Morrison. Ja, zometeen komt de uitslag er echt aan, hoor. Na Van Morrison. Dat is ook een grootheid, trouwens. En lekker. Qua liedje dan, hè?

0: Van de Man dus op Radio Gelderland. En Cutting Corners.
1: Goedemorgen.
0: Hi, Fridie, hè?
1: Klopt.
0: Ja, jij wist het.
1: Dat klopt ook, ja.
0: Zeg
1: het.
0: Ja.
1: Het was... Mag ik het al zeggen?
0: Ja, ja, je mag, de zendtijd is helemaal voor jou. Dus ik hou mijn mond wijselijk.
1: Het was Neil Diamond met A Beautiful Noise.
0: Oké, ja, jij hebt ook zo'n mooie stem, Fridie.
1: Dankjewel.
0: Ja, mooi, hè? En je klinkt ook wakker en zo, dus...
1: Dat klopt.
0: Dat zat al vroeg in de koppie, die plaat.
1: Ja, bedenen eigenlijk al. Ik moet alleen naar boven snellen voor de telefoon.
0: Oké, ja, zo'n herkenbaar intro, hè?
1: Ja, zeker.
0: En de stem ook.
1: Ja, absoluut.
0: Zullen we samen gaan zingen dan?
1: Nou, ik zingen ben ik niet zo goed, hè.
0: Nee, maar oké, maar zonder dat de rest van Gelderland het hoort,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker. Radio gaat iets harder dadelijk.
0: Oké, nou lekker doen. Goedemorgen en fijne dag verder, hè?
1: Ja, jullie ook, hè?
0: Doeg.
1: Doeg.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: Erik van Dijsseldonk, gitaarleraar in Nijmegen. En ook flink bezig met muzikale kwaliteiten hier op Radio Gelderland. Halftime.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Dat vraag ik zoals elke ochtend aan weerplaatsen vandaag. Johnny Willemsen, goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: En ja, het belooft toch weer ook een dag te worden met zon. Maar dan moeten we even op wachten, denk ik, of niet?
2: Ja, inderdaad. Er zijn vrij veel wolken momenteel. Koud is het niet buiten, een graad of 18 al. De zon die komt er geleidelijk wel wat bij. We houden ook wel wolken in het weerbeeld, hoor. Dus een beetje een gematigde zomerdagje. Middagtemperaturen ergens in de buurt van een graad of 24. Ja. Matige westenwind. Droog, soms wolken en soms wat zon.
0: Oké, en dat is dan de opmaat voor de komende dagen, want het gaat wel warmer worden volgens mij.
2: Ja, het gaat warmer worden. Morgen nog niet. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag. Dus ook wel wolken, in de middag meer zon. Graad of 25 bij een matige wind. Maar die wind die gaat draaien. Die is nu nog west tot noordwest. Die gaat via noord naar noordoost. Dan wordt die toch weer wat meer aflandig. Dus vanaf donderdag gaat de temperatuur omhoog. Waarde in de buurt van de 30, 28 tot 30 de komende tijd. S'nachts koelt het nog wel redelijk af. Minima de komende tijd, hè, eind van de week, een graad of 15. Dus die echte plakhitte zoals 2 weken geleden, daar is geen sprake van. Maar het wordt wel volop zomers.
0: Ja, nee, het is wel fijn dat het toch een beetje de boel kan doorluchten en zo. Dat lukt deze week dus wel, volgens mij.
2: Ja, inderdaad. Ja. Sommige huizen zal de temperatuur wel wat oplopen. Maar zo gek als het laatst was, wordt het niet. Simpelweg omdat het overdag niet zo heet wordt. Het wordt gewoon, 29 of 30. Geen 5, 6, 37. Ja. En s'nachts koelt het inderdaad af naar een graad of 15. En in die hele warme periode die we gehad hebben, werd het op een gegeven moment s'nachts niet meer kouder dan 22. Ja, dan wordt het in huis heel warm. Ja.
0: Wordt het inderdaad lastig en broeierig.

0: Zo, en ja, het viel me op dat het gistermiddag toch wel aardig winderig was ook. Tenminste bij mij in de buurt. Dus, ik zag veel blaadjes en zo in de weerswiep.
1: Dat klopt, de wind die was westelijk is die vandaag ook nog wel. Dus ook vanmiddag is nog wel redelijk wat wind. Ja, hangt een beetje af van waar je woont. In het meer open gebied staat die altijd wat meer door dan bijvoorbeeld in een wat bosgerig gebied wat verder in het oosten van de provincie. Ja.
0: Oké. Okay. Johnny, we spreken erover later deze uitzending natuurlijk nog, want het weer gaat alsmaar door. 24 uur per dag. Dankjewel voor nu.
1: Tot ziens.

0: straks ook nog lekkere muziek van Paul Eduard en Arthur Coney bijvoorbeeld. Virgil Sharkey komt eraan. Dit was muziek van de Temptations op Radio Gelderland. En zo meteen gaan we het hebben over wolfschieten. Ja, dat klinkt misschien een beetje eng, maar rond 7:15 hoor je wat daarover in het nieuws is. En we gaan ook schieten op plaat. Nou ja, nee, in deze plaat wordt niet geschoten. We zoeken natuurlijk een plaat op vrije voeten. Plaatdelict, help mee of jij kan ontcijferen welke plaat er gezocht wordt als ik wat voorlees uit het proces verbaal.
1: En toen ging de bel en ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
2: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
3: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
2: Maar eindigde in een drama.
4: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
2: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast app.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
8: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
12: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
11: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten.

0: De laatste goal viel in blessuretijd.
1: Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
0: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Nou, ik denk dat ik maar ga juichen voor België de rest van dit. Dit is Radio Gelderland en op de A2 staat het vast richting Utrecht tussen afrit Veghel en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. Dat was al vroeg het geval. Meer dan een uur vertragingen zijn ook twee rijstroken dicht. 12 minuten extra op de A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giesendam en afrit Arkel. En plus 11 richting Gorkum de andere kant op van die A15 tussen Echteld en Tiel-West.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: Gelderland.

0: Ja, je wist al dat die kwam. Ik had hem aangekondigd. Kun je er extra van genieten, Virgil Sharkey. En A Good Heart. Goedemorgen, Gelderland. En het was toch een bizarre ochtend toch wel op de stationsweg in Barneveld. En dat is ook gelijk het nieuws waarmee ik mee wil beginnen. Nou, het zal je maar gebeuren. Vannacht is daar een auto tegen een boom gereden na een achtervolging door de politie. Het zal je maar gebeuren dat je daar in de buurt woont en dan wakker wordt van die knal. De brandweer moest de bestuurder uit het voertuig bevrijden. Een traumaheli landde op de A1 en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De stationsweg is een groot deel van de nacht ook afgesloten geweest en de politie doet daar nog onderzoek. Er is meer in het nieuws en dat wil ik graag even met je doornemen hier in deze Goedemorgen Gelderland van 7 juli. De rivieren in Gelderland die staan namelijk zo laag als in 50 jaar niet is voorgekomen. Door de Rijn, de Waal en de IJssel stroomt nog maar de helft van wat normaal is. En er is nauwelijks smeltwater uit de Alpen om dat aan te vullen. In Arnhem is een deel van de Rijnkade zelfs afgesloten, omdat de kade zonder waterdruk scheef dreigt te zakken. Zo.
1: Zullen we even een klein feestje maken? Wow!
0: Stap dan, joh.
1: Eerste mannen. 1, 2, 3, 4. Dan moet je opletten. Nou, de vrouwen. 1, 2, 3, 4. En klappen ze in je handen.
0: Peter Koelewijn.
1: Dat is niet goed, anders al niet van ook hier natuurlijk.
0: Het staat ook in de kranten deze ochtend. Misschien dat ik daar later nog op terugkom. Nee, ik wilde namelijk de kranten even openslaan. Want er is genoeg nieuws te melden ook in de kranten. De Gelderlander opent met datzelfde lage water. De Volkskrant en de AD melden dat de minister van Asiel 10 gemeenten op het matje roept omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Daar zit ook Overbetuwe bij trouwens. Als praten niet helpt, kan de minister uiteindelijk zelf een opvanglocatie in een gemeente laten openen. NRC dook in de stroomstoring van zondag in Tilburg. Bijna 18.000 huishoudens die zaten kort zonder

0: stroom. Achteraf bleek het vals alarm door een meetfout. Het Financiële Dagblad dan meldt dat Bol de betaalmarkt opgaat. De grootste webwinkel van Nederland heeft een apart bedrijf opgericht voor betaaldiensten. Dat je straks bij Bol betaalt met Bol. Ja, dus dat is het. 2 weken na de zware hagelbuien hebben schadeherstelbedrijven nog steeds ontzettend druk. Duizenden auto's moeten uitgedeukt worden. En dat gaat naar verwachting zeker tot oktober duren.
1: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. In de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3, om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
0: Ah ja, en wat weet jij nog van de bosbrand op de Veluwe in 1976? Ging 50 jaar geleden op 7 juli aan de rand van het Roosendaalse veld 400 hectare natuur verloren. Nou ja, dat is dus 50 jaar geleden. Nu, in het zuiden van Frankrijk, zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege zulke natuurbranden. Ja, en de brandweer is er met honderden tegelijk aan het blussen. Het Rode Kruis zegt, ga je op vakantie naar zo'n gebied, zorg dan dat je een vluchttas klaar hebt liggen in de auto en check van tevoren verschillende vluchtroutes wat er in zo'n tas nou hoort te zitten. Nou, hoe je nu?
2: Ja, je paspoort, zorgpas, kan ook een kopie zijn. Medicijnen, contant geld, zodat je wat kan betalen. Powerbank, ontzettend belangrijk. Opgeladen natuurlijk. En water.
0: Dat is het allemaal. Nou, zullen we Peter

0: Klap maar met je handen, klap maar in je handen. Peter Koelewijn. En nou ja, dat draai ik omdat hij recent nog in een interview heeft gezegd... ik zat het net nog eens te lezen deze ochtend... dat hij dacht dat het niks ging worden met Benny Jonink en zijn normaal. Nou, daar is hij dus eigenlijk van teruggekomen. En daar biedt hij eigenlijk een beetje zijn excuses voor aan. Spijt. Peter Koelewijn dus. En nu naar de wolven, want gemeenten en provincies... die mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven... en ze eerder laten afschieten. Dat wordt toegestaan als wolven mensen aanvallen, agressief zijn... of in 2 weken tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen. Dat heeft het kabinet besloten en daar is de provincie dan weer blij mee.
1: Nou, een goede stap in de goede richting. Het werd ook tijd dat dit ging gebeuren. Gelderland heeft daar veel mee te maken. We hebben de meeste wolvenroedels in Nederland. En dat daar goed beleid op komt, helder beleid, daar zijn we allemaal heel hard aan toe.
2: Tevredenheid dus op het provinciehuis. Staatssecretaris Erkens komt met deze stap na een bezoek aan onder andere onze provincie... waar hij op uitnodiging van de gemeente Barneveld sprak met schapenhouders en basisschoolleerlingen over de wolf.
3: Toen was ik wel heel erg bang, omdat je denkt, het loopt gewoon de wolf op het erf. En dan eigenlijk, dat is ook gewoon heel gevaarlijk, want hij kan ook misschien iets doen.
4: Spannend hoor.
2: In een brief laat de staatssecretaris de Tweede Kamer nu weten... dat probleemwolven sneller afgeschoten moeten kunnen worden. Hij wil er binnen zijn bevoegdheden alles aan doen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
5: Zeker nu mensen veel buiten zijn, ook met hun kinderen, en het toerisme weer een hoogtepunt gaat beleven. Met het welpenseizoen dat nu begint is het belangrijk om deze stap nu te zetten.
1: We zien steeds meer confrontaties tussen mensen en wolven. En dat geeft ook aan dat er echt wat moet gaan gebeuren.
2: Maar kritiek is er ook. Glenn Lelieveld van de Zoogdierbescherming Nederland is niet voor het sneller afschieten.
6: Het is hartstikke leuk dat als het te laat is, dat je dan een wolf wil kunnen afschieten. Dat is ook al gebeurd, daar veranderen deze plannen verder niet zo heel veel aan. Maar laten we vooral kijken naar hoe we kunnen voorkomen dat die problemen überhaupt ontstaan.
2: De nieuwe regels gaan over

0: Charlie Putt had er zin in. Hij is echt een wolvenverjager ook een beetje eigenlijk. Radio Gelderland, goedemorgen Gelderland. En nu is het tijd om weer wat op te lossen met elkaar.
1: Plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Altijd zo rond 7:50, nou ja, of iets later. 7:55 kan ook rond tussen 7:50 en 7:30, laat ik dat zeggen. Je weet hoe dat gaat met die verhoren, zijn ook nooit zo stipt eigenlijk op tijd. Hè? Nou, de platenpolitie wil graag weten of je goed bent in muziekrechercheonderzoek. Ik beschrijf dus een plaat op vrije voeten aan de hand van het proces verbaal. Een plaat waarin dus dingen gebeuren die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Weet jij om welk nummer het gaat? Dan maak je dus kans op de Radio Gelderland zaklamp. Graag de titel en artiest. Nou, dit is de plaatdelict van vandaag die ik zoek. Dit liedje werd voor het eerst opgenomen in 1931. Over een dame, eigenlijk iemand die bedelt, die samen met een man dubieuze en nachtelijke avonturen beleeft in New York, om precies te zijn in het staddeel Chinatown. Daar vergapen ze zich aan verdovende middelen en andere loesje praktijken. De tekst zit ook vol verborgen verwijzingen naar cocaïne en opium. Iets wat in de jaren 30 al behoorlijk gewaagd was eigenlijk. En tijdens het verhoor vertelde de verdachte fantastische verhalen over gouden paleizen, diamanten, dure auto's en miljoenen muntjes. Een droomwereld onder invloed, zou je kunnen zeggen. Verstoring van de openbare orde door het publiek. Massaal een kreet te laten roepen. Staat ook nog in het procesverbaal. Maar dat is hadi hadi hadi ho, of zoiets is het volgens mij. Ja, zoiets is het. Heb jij enig idee om welke plaat dit gaat? Dan

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Het is op dit moment in Woestehoeve 17,7 graden en in Winsen 19, dus de gemeente Beuningen. De temperatuur loopt op, dat is meestal zo natuurlijk, maar vandaag helemaal 23 tot 26 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Dit is het belangrijkste Gelders nieuws op dit moment, omdat het 19:30 is geworden hier in Goedemorgen Gelderland. En dat gaat onder meer over de paspoorten. Want wie in Overbetuwe, Ermelo, Arnhem, Oost-Gelre of Doetinchem een nieuw paspoort wil aanvragen, moet rekening houden met lange wachttijden. Die lopen op van ruim 3 tot 4 weken. En bij het loket Arnhem-Zuid zelfs tot 6 weken. Gemeenten wijzen op de paspoortpiek voor de zomervakantie en in sommige gevallen ook op personeelstekorten. Nu is het wel zo dat als je gewoon even belt voor een afspraak, dat het dan wel sneller kan. Twee auto's die zijn vannacht verwoest door een brand aan de Hofstede in Liende. Rond 1 uur stond een van die auto's in brand en dat vuur sloeg dus over. De oorzaak van de brand is op dit moment niet bekend.

0: wordt brandstichting onderzocht in ieder geval. Dan checken we de situatie op de weg. De GLD verkeerscheck, de A2. Daar was dat ongeluk gebeurd. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Een half uurtje extra nog maar. En dat was zeker meer dan drie kwartier. Dan op de A12 een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De vertraging loopt daar op. En een kwartier extra op de A15 richting Gorkum, tussen Meteren en afrit Leerdam. Succes daar.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Goedemorgen Gelderland. Joost Brouwer.
10: Mm-hmm.

0: Postzegen viert op Radio Gelderland. Johnny Bristol, hang on in there, baby. En de zomervakantie begint hier in Gelderland bijna. En veel mensen die willen dan nog even snel met de auto naar de garage. Banden checken, olie peilen, remmen laten nakijken. Je kent het wel, maar wie dat nu nog moet doen, merkt het al. Bij de garages is het flink aanpoten. En net als bij de paspoorten in de gemeente en zo. Ja, het duurt even allemaal wat langer misschien.
1: Goedemorgen van SC Banden Westervoort met Rick.
2: We merken wel dat de vakanties eraan komen. Ja, een hoop campers en caravans die de bandjes laten wisselen. Die hebben geen zin om langs de route Soleil met de caravan stil te staan. Nee.
1: APK en de zomercheck. Wanneer wil je er langskomen? Poh, dat is krap, maar we gaan het regelen.
3: Je ziet dat er toch best wel wat mensen zijn die op vakantie gaan en van tevoren misschien niet helemaal goed hebben nagedacht over hun auto en of die nog geschikt is om bijvoorbeeld naar een warm land te gaan. Gelukkig komt er steeds meer bewustwording van mensen die daar wel over nadenken en het belang van het op tijd plannen van een afspraak. Want er is natuurlijk niks zo vervelend dat als je lekker op vakantie wil, dat er dan geen plek is in de garage en je daar niet terecht kan met je auto.
2: Je hebt er altijd een paar bij die zijn laat. Ja, die bedenken zich, oh, we hebben de caravan opgehaald, die zijn we aan het inpakken, maar misschien moet er nog een auto voor die functioneert.
3: Mensen denken vaak, ik ga één keer per jaar naar de APK. Daarmee is mijn auto goedgekeurd, dus ik kan er een jaartje vooruit. Maar APK is echt iets anders dan onderhoud. Bij APK wordt er gekeken naar, is je auto veilig en schoon genoeg om de weg op te mogen? En bij een onderhoudsbeurt wordt er preventief aan je auto gewerkt. Dus regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat jij met een gerust hart op vakantie kan. En dus misschien niet last minute terecht hoeft bij een garage.
0: Nou, zo, we hebben toch mensen naar het geluidsontbijt van gisteren geluisterd en zijn gelijk naar de garage gegaan. Straks rond 8:55 weer een nieuw geluidsontbijt. De hele zomer lang hier in Goedemorgen Gelderland. Lekker ontbijten zonder de koelkast open te trekken. Dat straks. Zometeen eerst de uitslag van Plaat Delict. Het spelletje waarbij je de zaklamp kan winnen van Radio Gelderland. En ik had dat plaatje vanochtend al even in mijn hoofd zitten, moet ik zeggen. Ik had er een opname van gemaakt. Oh, dus ik heb het vergeten.
4: Ik ben wakker en ik gewoon een liedje in mijn hoofd. Die heb ik ook lang niet meer gehoord. Zo op vrije voeten volgens mij, die plaat. Oh man. Dit is toch... Dat zit ook in die film van de Blues Brothers. Oh, heel oud liedje. Oh, lekker zeg.
0: Ja, het is herkenning nu, hè? Nou, even een winnaar prikken zometeen. Dat lukt wel hoor, na Peter Allen en Kelly Clarkson.

0: Het is tijd om een delict op te lossen. Ja, gaat gebeuren.
1: Plaat delict.
0: Zo komt er bijna niet overheen in die voorkamer met Marianne, volgens mij. Goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en jij had het vrij snel in de spiezen, volgens mij.
2: Of ja, dat klopt. Ja, ik dacht, er kan er eigenlijk maar één zijn.
0: Ja.
2: En met het verhaal wat je vertelde natuurlijk, dat Heidi-Heidi-ho, hè, dat is natuurlijk wel een hele bekende.
0: Ja, dat is de detail inderdaad. En ik had vanochtend, ik had ook nog zeg maar een soort ingeving vanochtend dat ik ermee wakker werd. Dat gebeurt wel vaker met die liedjes en zo. En dat bleek ook gewoon een platenlik te zijn. En toen wist je het zeker, denk ik.
2: Ja, nou ja, ik kende het eigenlijk van de Blues Brothers.
0: Ja, ja, ja.
2: En toen ben ik nieuwsgierig geworden, jaren geleden toen ik dat gezien had. En dan wil ik er ook wat meer van weten. Dus zodoende dat ik het eigenlijk wist, want het is natuurlijk iets wat voor mijn tijd. En ja, ik vind het wel grappig hoe zoiets dan ontstaan is. En het is natuurlijk op zich een heel specifiek liedje en een specifieke stijl. Dus dat vandaar dat hij nog in mijn hoofd zat.
0: Ja, echt de tijd dat zangers echt hele orkesten en big bands achter zich hadden. Ja, dat is echt mooi om nog eens. En die deuntjes die komen dus inderdaad, dan zie je het later in een film. Of nu komen liedjes in social media, komen heel veel dingen terug. Hè? Dus ik hoor allemaal verhalen vanuit de familie dat kleinkinderen en neven en nichten allerlei liedjes ontdekken. Nou ja, die kennen wij dan al jaren bijvoorbeeld. Hè? Dat soort dingen.
2: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
0: Ja, en dit is ook zo'n lekkere meezing. En ook een hele leuke film trouwens om te zien, de Blues.
2: Absoluut. Ja, zonder meer. Ja.
0: Al die mooie hits van Aretha Franklin en zo zitten er ook
2: heerlijk.
0: In.
2: Heerlijk, echt fantastisch.
0: Hadi, hadi, hadi, ho. Woop. Kun jij dat ook?
2: Ik doe mij niet mee, want dan ligt gelijk heel Gelderland plat.
0: Oké. Hé, dankjewel en veel plezier met de zaklampen.
2: Ja.

0: Mini de Moocher. Wat een heerlijke klassieker is dit toch, van Cab Calloway. Zo, Johnny Willemsen, je hebt er even op moeten wachten, maar nou ja, je bent aan de beurt. En het is zeker niet onverdienstelijk, want het weer is ook zeker net zo belangrijk als lekkere plaatjes zoals Plaat Delict. Maar ja, we krijgen toch weer een lekker zomerdagje zo vlak voordat de grote vakantie aanbreekt in de provincie.
1: Ja, inderdaad. Het is prima zomerweer. Dat is het eigenlijk vandaag al. En het wordt eigenlijk voor de zomerliefhebber de komende tijd alleen maar beter. Vandaag zijn er wel vrij veel wolken, maar zijn er in de loop van de dag ook wel zonnige perioden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En daardoor is het in Harderwijk een graad of 24. En wat verder naar het zuiden en oosten van de provincie wordt het 26, misschien lokaal 27 graden. Dus zeker niet overdreven heet, maar wel zomers.
0: Ja, en daar hebben we dan ook wel weer wat wind bij, net zoals gisteren? Of valt dat mee?
1: Ietsje minder, maar hij is er zeker wel. Hangt een beetje af van waar je woont. Hè. Woon je in de Achterhoek, dan heb je misschien maar driebo voor. Maar ik noemde net al bijvoorbeeld Harderwijk, daar aan het water. Ja, daar zal het toch af en toe wel vijfbo voor zijn. Dus ietsje minder dan gisteren, maar er is zeker nog wel behoorlijk wat wind. Ook morgen is er nog wel een matige wind uit het noordwesten. Morgen ook temperaturen van een graad of 24. Veel wolk in de ochtend, in de middag wat meer zonneschijn. Een droge dag. Ja, het zomerweer start eigenlijk donderdag met 26 of 27 graden en volop zon. Dagen daarna gaan we richting de 30, maar er ook niet overheen. Maximum temperaturen zaterdag rond 30 graden. 'S nachts temperaturen van een graad of 16. Dus het wordt echt wel volop zomer. Veel zonneschijn en hoge temperaturen. Maar niet overdreven heet zoals we bijvoorbeeld 2 weken geleden hadden.
0: Dank Johnny voor het weer erbij praten deze ochtend. En deze had ik nog beloofd. Paul Eduard.

0: Herenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Palaan 50 in Zutphen.
0: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een...
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
5: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
3: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel.

0: gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
1: Vanaf een uur of half twee horen we het besluit van de vier rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
0: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, doe je er bijna een half uur langer over. A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Leerdam 20 minuten extra. Een kwartier vertraging heb je dan op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. En vanuit Os naar Arnhem een stukje verderop. Tussen Ewijk en Knoopend Grijshoort 25 minuten vertraging. En diezelfde A50, maar dan vanuit Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A325 vanuit Nijmegen richting Arnhem. Tussen Knoopend Ressen en Westervoort is het oponthoud 10 minuten. De N322, Nieuwendijk richting Zaltbommel, bij Rossum 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: Het was niet koud vanmorgen. De temperaturen lagen rond de 16 tot 18 graden. Er was wel veel bewolking, maar we zullen zien, net als gisteren, dat de bewolking langzaam minder wordt. De zon die komt er dan wat vaker door. En vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en ook flinke zonnige perioden. Het blijft droog en net als gisteren staat er een matige west- tot noordwestenwind, waarbij de temperatuur dan oploopt naar 25 tot lokaal 27 graden. Vanavond neemt de wind in kracht af en schijnt de zon eerst nog tot zonsondergang. En komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking weer wat toe. De minima liggen rond de 15 graden bij een zwakke noordwestenwind. De woensdag, dan hebben we ook wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft dan droog. De wind is matig uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur loopt dan op naar 25 tot 27 graden. Donderdag, dan hebben we een andere windrichting. Die is dan om naar noord- tot noordoosten richting. De zon schijnt dan ook wel. Er is ook wel wat bewolking. De wind is zwak tot matig en dan wordt het 29 tot lokaal 30 graden. Vrijdag is de wind oost tot noordoostelijk en dan wordt het nog wat warmer. Met flink wat zon erbij wordt het dan 29 tot 30 graden. En in het weekend blijft het ook zonnig en ook tropisch wordt het, want de temperaturen lopen op naar 30 tot 32 graden op zaterdag en zondag. Na het weekend blijft het warm en voorlopig weinig verandering. Temperaturen overdag 28 tot lokaal 30 graden en neerslag wordt er voorlopig niet verwacht.

0: Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
9: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
8: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
10: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
8: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeersinformatie.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een half uur vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Rijdt het langzaam over 14 kilometer en verderop tussen Geldermalsen en Everdingen 10 minuten vertraging. Dan de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten extra. En de andere kant op tussen Knoppen Valburg en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. Dan de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, ook een kwartier extra reistijd tussen Elst en Westervoort. En door de file op de A2 loopt het helemaal vast op de N322

0: Dijk naar Zaltbommel. Voor de aansluiting met de A2 bij Zaltbommel staat 4 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
3: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 26 juli verzorgen Buddy en Dianne een voorstelling in het Stadshuis in Lochem. Buddy en Dianne brengen Weerzien, een intieme muzikale voorstelling vol herinneringen, heimwee en hoop. Met eigen Nederlandstalige liedjes en warme stemmen nemen zij je mee op een persoonlijke reis van verlangen en thuiskomen. De middag begint om 3 uur, de entree is €10 en reserveren kan per e-mail via info@stadshuis.nl of via de reserveringslijst bij de bar in het Stadshuiscafé.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een wandeling over de Borkense Baan. De Borkense Baan was een belangrijke spoorverbinding tussen Winterswijk en het Roergebied. Toen de textielindustrie uit Winterswijk verdween, werd de spoorbaan overbodig, maar de rails zijn voor een groot deel blijven liggen. Sindsdien mag de natuur daar zijn gang gaan en het resultaat is verrassend en zeer de moeite waard. De wandeling start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs van GLK betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen.

0: Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven. En zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Hey nu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek

Ja, we zijn weer aan de dinsdag beland. Dit is de muziekservice, dit is Radio Ideaal en dit is Rob de Brouwer tot aan 12 uur met onze fijne feel good music ook weer deze ochtend. We begonnen met een opname uit de jaren 80 van Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. En nu gaan we terug, 2006. Een aardige grote hit was het voor Gnarls Barkley en The Quasi.

0: Ja, de muziek onder andere van Gnarls Barkley, The Crazy. En de spiksplinternieuwe van Samantha Steenwijk. Die heet Je weet niet wat je mist. En jaren 70 muziek zojuist van Santa Esmeralda. En Don't Let Me Be Misunderstood.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

We gingen terug naar de jaren 90 met een opname van Acta en de Munnik, Niet of Nooit Geweest. Ja, parkeren voor je eigen garage, dat kan duur uitpakken. En veel automobilisten die weten dat helemaal niet. Ja, voor veel Nederlanders voelt het vanzelfsprekend als je een eigen opname

oprit of garage hebt. En dan mag je daar toch gewoon parkeren voor de inrit. Nou, toch blijkt dat idee in de praktijk gevaarlijk misleidend. Volgens artikel 24 van het reglement verkeersregels...

0: Het weer in de regio.
1: Het was niet koud vanmorgen. De temperaturen lagen rond de 16 tot 18 graden. Er was wel veel bewolking, maar we zullen zien, net als gisteren, dat de bewolking langzaam minder wordt. De zon die komt er dan wat vaker door. En vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en ook flinke zonnige perioden. Het blijft droog en net als gisteren staat er een matige west- tot noordwestenwind, waarbij de temperatuur dan oploopt naar 25 tot lokaal 27 graden. Vanavond neemt de wind in kracht af en schijnt de zon eerst nog tot zonsondergang. En komen nacht neemt geleidelijk aan de bewolking weer wat toe. De minima liggen rond de 15 graden bij een zwakke noordwestenwind. De woensdag, dan hebben we ook wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft dan droog. De wind is matig uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur loopt dan op naar 25 tot 27 graden. Donderdag, dan hebben we een andere windrichting. Die is dan om naar noord tot noordoosten richting. De zon schijnt dan ook wel. Er is ook wel wat bewolking. De wind is zwak tot matig en dan wordt het 29 tot lokaal 30 graden. Vrijdag is de wind oost tot noordoostelijk en dan wordt het nog wat warmer. Met flink wat zon erbij wordt het dan 29 tot 30 graden. En in het weekend blijft het ook zonnig en ook tropisch wordt het, want de temperaturen lopen op naar 30 tot 32 graden op zaterdag en zondag. Na het weekend blijft het warm en voorlopig weinig verandering. Temperaturen overdag 28 tot lokaal 30 graden en neerslag wordt er voorlopig niet verwacht.
2: Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Knoopendel 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, origineel is deze opname van de Hughes Corporation. Maar Forrest die coverde hem weer in 1983. En dat werd een aardige grote hit voor deze beste man. En natuurlijk ook vandaag op deze dinsdag zijn we toebeland aan onze verjaardagskalender wat bekende personen betreft. Vandaag op deze dinsdag 7 juli jarig collega DJ Jeroen van Enkel. Hij wordt vandaag alweer 65 jaar. En ook hebben we nog een bandlid van de Beatles die vandaag jarig is. Nog steeds in ons midden. En het leuke is, hij bracht in 1974 nog een hele mooie soloplaat uit. Deze.

Jawel, het is muzikant, drummer van de Beatles, Ringo Starr. En hij wordt 86 jaar. Ach, Nederlands-Surinaams voetbaltrainer, voormalig profvoetballer, Henk Fraser. Hij wordt 60 jaar vandaag. Een korte lijst vandaag. We zijn toe aan de laatste in de lijst. Dat is Selma van Dijk. Ook bekend van Hart van Nederland. Ze is een Nederlandse televisiepresentatrice. En zij wordt 57 jaar. Nou, ik zeg vandaag op deze dinsdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Ja, ze kwamen er weer voorbij. Drie non-stop hoorde je. Achtereenvolgens hadden wij de Counting Crows samen met Vanessa Carlton, de Big Yellow Taxi. Rob de Nijs, daarmee gingen we terug naar de jaren 80 met deze hit van hem, Zeg Maar Niets. En Bebe Rexha, de New Religion, hoog genoteerd momenteel in de Nederlandse top 40. Goed, wij gaan een korte pauze houden met koffie, thee, koekje erbij. Wie zal het zeggen? Ik zeg heel smakelijk en fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert, waar je ook bent en wat je ook doet. Dit is Radio Ideaal. We spreken elkaar zo na 11 uur.

0: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver...

0: Levering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië.

0: na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

Terug in de tijd, 1984 kwam deze uit van Daryl Hall en John Oates en de Adult Education. 11 uur geweest, wij zijn er nog tot aan 12 uur met deze fijne mix van muziek hier op Radio Ideaal. Nu terug naar de jaren 70, formatie The Sweet.

in hits in de jaren 90 voor deze Ace of Base. En je hoorde de Cool Summer. Ja, wat natuurachtergrondmuziek. Want we gaan even naar de Vos van dichtbij. Ja, 6 weetjes van de Vos die bijna niemand kent. De vijanden en rol in de natuur. In het wild worden vossen meestal niet ouder dan zo'n 5 jaar. Vooral door verkeer en andere gevaren. In gevangenschap, dan kunnen ze wel ouder worden. Op nummer 5, snel, lenig en goed in communiceren. Een vos is bepaald geen luie jager. In een sprint kan hij rond de 50 tot 60 km per uur halen. Snel genoeg om menig fietser jaloers te maken. Springen kan hij ook, meters ver en verrassend hoog. Dan de welpen en familieleven. In de winter zoeken de rekels, dat zijn de mannetjes en de moerende vrouwtjes, elkaar op om te paren. Na een draagtijd van ongeveer 53 dagen worden meestal 4 tot 6 welpen geboren in het voorjaar. En de jongen die zijn meestal met geboorte altijd doof, blind en een donkere, zachte vacht en een stompe snuit. Op 3, wat er op het menu staat. Ja, hoewel de vos officieel tot de vleeseters behoort, eet hij in de praktijk alles wat hij te pakken krijgt. Kleine knaagdieren zoals muizen staan bovenaan zijn lijstje. Net als konijnen en hazen. Maar ook vogels, eieren, insecten, vruchten en bessen. De nummer 2, zo herken je er een. Een volwassen vos is iets groter dan een kat en weegt meestal tussen de 5 en 7 kilo. De vacht is vaak roodbruin, maar je ziet ook wel eens een beige of helder rode exemplaren. En als laatste een slim roofdier dat bijna overal woont. Ja, dat is ook heel typisch. Ja, de rode vos, ook wel de gewone vos genoemd. Die hoort bij de grootste roofdieren die we in Nederland vrij rond hebben lopen. Dit wat informatie, wat dierennieuws. Op de dinsdagochtend hier bij Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk, een kwartier vertraging. De N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen is nog steeds dicht door een autobrand tussen de N329 en Deest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

informatie, middle of the road. We rijden even naar een nieuwsfeitje toe van de afgelopen week. En ja, dat gaat over de bosbranden. Want ja, het is weer allemaal diepe ellende wat het betreft, wat de natuurbranden betreft. Want in het uiterste zuiden van Frankrijk, er waren zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. De branden die woeden in het departement Pyrenees-Orientaals, waar de stad Perpignan ligt. Meer dan 4.500 hectare natuur was al verwoest daar. Lokale autoriteiten die noemen de situatie in het berggebied zeer moeilijk. In de regio zijn zeker 700 brandweerlieden ingezet. Ook de luchtmacht, burgerwachten, de Roemeense brandweerlieden proberen zelfs de branden te bestrijden. Renners van de Tour de France die finishten met het departement waar de branden woeden op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe die ging wel door,

0: Ja, zojuist zomerse geluiden. Ergens uit de midden jaren 90 van Mr. President en de Coco Jumbo. En je hoorde Miley Cyrus van niet zo heel lang geleden met haar mooie opname The End of the World. Goed, wij gaan zo dadelijk terug naar een Belgische formatie.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, joh, achtervolgens de Belgische formatie Mama's Jasje met hun uitvoering Adem, Mijn Adem. Origineel was het natuurlijk van Peter Schaap. En Lady Gaga zojuist. En de paparazzi. Goed, dit was hier voor de dinsdag. Ik wens je een hele fijne dag. En nog heel veel luisterplezier vandaag hier op Radio Ideaal. Morgen vroeg om 10.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden.

0: Avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Wat de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 3 kilometer file bij de grens en een kwartier vertraging. En 322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de N329 en D staat een auto in brand. De weg is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Heli, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar.

water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Er is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli.

0: juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Po in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stil liggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ewout de Jong met het NOS Journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen. Maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
12: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
11: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
13: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig

0: gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen en de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt

0: sokkenbijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
3: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. 2 mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. 2 anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heerhugowaard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmorgen 12 juli geeft Westendorps Fanfare een zomerconcert bij het kasteel Slangenburg in Doetinchem. Met deze traditie van meer dan 30 jaar is dit openluchtconcert een begrip geworden waar met veel plezier wordt gespeeld en altijd goed wordt bezocht. Het koetshuis bij het kasteel stelt het terras open voor luisteraars, maar beschikt over een beperkt aantal zitplaatsen. Bezoekers mogen daarom een eigen stoel meenemen om bij dit concert zeker te zijn van een zitplaats. Westendorps Fanfare heeft een mooi programma.

0: samengesteld. Het geheel zal door dirigent Jasper Rauwgoor geleid gaan worden. Het concert zondag 12 juli begint om 11 uur en de entree is gratis.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meteren en Afrit Leerdam 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
1: Dat groeit maar door.
0: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat de opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
4: Dank je, mooi hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in een landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen de fietsers bij een biologisch natuurinclusief melkveebedrijf waar koffie, thee met cake klaar staat. Voor de kleintjes is er Aranja. Daarna wordt er een kerk en winkel bezocht met ambachtelijke noga. Tijdens de middagstop kun je treffen Van Nemmen op een terras in Warken. Verder gaat het naar een hoveniersbedrijf waar de ijskoekkar staat en een B&B met zitjes om na te genieten van de fietstocht. Onderweg komen de fietsers langs kasteel Hakvort waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. Tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelder van Hakvort. Er zijn relicten uit de middeleeuwen en je ziet hoe de laatste bewoners leefden. Tussen 10 en 12 uur kan er gestart worden bij zwembad Het Elderink in Hengelo Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon, een routeboekje kost €2 en pinnen is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout, alles direct.

0: op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger, laat het gemakkelijk thuis bezorgen of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 75 kilometer file in Gelderland. De files met de meeste vertraging vinden we op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier bij Waardenburg. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Kwartier vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Rijdt langzaam tussen Hardingsveld, Giessendam en Leerdam over 8 kilometer. En een half uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dat is de nasleep van een ongeluk bij Heteren. Vanaf knooppunt Grijzoord 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Maar alle rijstroken zijn daar weer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de Gelderse wegen, bijna 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen, bij Arkel 5 kilometer file. 40 minuten oponthoud op de A28. Vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt het langzaam over 22 kilometer tussen Den Dolder en Nijkerk. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De A50 vanuit Arnhem naar Os. De andere kant op dus, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. 25 minuten vertraging op de N225 vanuit Renen naar Oosterbeek. De file staat voor de aansluiting met de A50 en is 4 kilometer. Vanaf Ede rijdt het al langzaam. Op de N301 Barneveld-Almere bij de aansluiting met de N704. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En 10 minuten op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Daar staat de file voor de aansluiting met de A2 en is ook 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
11: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zijn.

0: zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Tolderijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag en of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de Gelderse wegen. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Files met de meeste vertragingen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Boxtel Noord en Waardenburg. 40 minuten vertraging daardoor. 25 minuten vertraging na een ongeluk op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Het staat 8 kilometer file doordat de rechte rijstrook dicht is. Een uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 20 kilometer file tussen Den Dolder en afrit Nijkerk rijdt het langzaam. Dan naar de A50 Arnhem-Os. Een kwartier vertraging tussen Heteren en Ravenstein. Half uur vertraging op de N25. Vanuit Reden naar Oosterbeek bij de aansluiting met de A50. Half uur vertraging op de N301 Barneveld-Almere. Daar staat de file voor de aansluiting met de N704 en is 4 kilometer. Op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Bij de aansluiting met de A2 4 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikie de Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs.

0: Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. De IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
8: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
7: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
8: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
7: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws. Het weerbericht met onze weerman Gerrit Vossers. En nog wat agendaberichten. En wat hebben we nog meer vanavond? De voetbalvereniging VVG 25 uit Gaanderen start in september met een nieuw G-team. Suleiman vertelt straks wat hiervan de bedoeling is. En Zutphen heeft een openluchtmuseum. Dat heet Erve Eme. Maar dat is bij weinig mensen bekend. En daarom hoor je er straks van Bianca van Dalen meer over. Goedenavond. Welkom bij de uitzending van dinsdag 7 juli. Het programma wordt vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. En de eerste plaat die we gaan horen, dat is er eentje van de Buggles en die heet Video Killed the Radio Star.
0: Achterhoek Totaal.

0: De Buggles hoorde je met Video Killed the Radio Star. Vanaf september start voetbalvereniging VVG 25 uit Gaanderen een nieuw G-team. En we gaan eens vragen aan Sulaiman wat dat precies inhoudt. Goedenavond Sulaiman. Sulaiman, welkom bij ons.
1: Goedenavond.
0: Ja, misschien kun je eerst iets vertellen over de voetbalvereniging VVG 25. Wat is het voor een club?
1: VVG 25 is een amateurvoetbalclub wat volgens mij op dit moment uitkomt in de tweede klasse. Ze zijn zojuist gepromoveerd. En ik heb daar in de jeugd gevoetbald tot en met de A. En daarna heb ik eigenlijk het contact verloren tot een half jaar terug.
0: Ja. En toen ben je bedacht een G-team op te gaan zetten?
1: Nee. Ik kwam een oud collega tegen van het vrijwilligerswerk. Die was inmiddels voorzitter geworden bij VVG Gaanderen. En die vroeg of ik zin had om jeugdcoördinator onder 19 te worden. Vanwege mijn achtergrond. Ik ben zelf een Gaanderenaar. En zodoende heb ik mij een aantal maal aangesloten bij de vergaderingen. En van het een kwam het ander.
0: Ja, en hoe ben je dan ertoe gekomen om een G-team op te gaan zetten?
1: Ik heb de afgelopen jaren vaak te maken gehad met mensen met een beperking. Zelf ook op dagbestedingen gewerkt waar mensen met een beperking kwamen. En ik haal heel veel voldoening uit het contact met ze. Ik heb zelf ook autisme, dus ik ben heel erg afhankelijk van communicatie en realiseer me eigenlijk ook hoe belangrijk communicatie is voor deze doelgroep. En zodoende ontstond eigenlijk het idee, omdat het in Gaanderen nog niet was.
0: Het is helemaal nieuw.
1: Het is in Gaanderen is het helemaal nieuw, in ieder geval bij VVG wel, ja.
0: Ja, en wat is het G-team? Wat houdt het in?
1: Het G-team houdt in dat wij een team gaan starten voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Intentie is eigenlijk vanaf 15 jaar. Alleen hebben we wel gezegd, het liefst sluiten we dus niemand uit. Dus het betekent dus vooral het eerste half jaar dat we één keer in de week gaan trainen om spelplezier te creëren, veilige omgeving en ze ook echt het gevoel geven dat de spelers erbij horen en dat ze gewoon volwaardig lid zijn van een club.
0: Ja, jij gaat zelf de trainingen doen, hè?
1: Ik ga zelf inderdaad de trainingen doen. Daarna zijn er nog een aantal aanmeldingen geweest van vrijwilligers die zich ook willen aansluiten. We zijn op zoek naar extra vrijwilligers. En ik ga samen, in ieder geval de intentie is ook om de cursus te volgen bij de KNVB voor G-voetbal. En ik ga zeker op het veld staan, ja.
0: Ja, en zijn het nou speciale trainingen voor mensen met een beperking? Of is het hetzelfde als mensen zonder een beperking?
1: Het zijn zeker speciale trainingen. We gaan rekening houden natuurlijk met de beperking. We krijgen alle steun vanuit VVG 25. We krijgen extra trainingsruimte, dus een grotere veld dan de andere teams. En met de veldindeling houdt VVG rekening mee dat wij het liefst een prikkelarme omgeving hebben. Natuurlijk kan je niet alle prikkels wegwerken, maar in ieder geval voor zover mogelijk houdt VVG daar rekening mee. Dat betekent dus ook dat de trainingsdag, die zal medio augustus pas bekend worden, ook richting de nieuwe aanmeldingen, omdat we afhankelijk zijn van de veldindeling.

0: Ja, en zijn mensen met alle beperkingen mogelijk? Of dat denk ik thuis wel, hè? Maakt niet uit wat voor een beperking iemand heeft.
1: Nee, in principe sluiten we echt niemand uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en gaan jullie het ook gemengd doen of jongens en meisjes apart?
1: De intentie is om het gemengd te doen. We zijn wel afhankelijk natuurlijk van de aanmeldingen en de kleedkamers. Mocht er te veel spelers zijn, hebben we natuurlijk meerdere kleedkamers nodig. Maar het begin zal zeker gemengd zijn.
0: Ja, en dat zal wel goed gaan?
1: We gaan ervan uit dat goed gaat. Het vraagt natuurlijk ook iets van de ouders of de verzorgers, zeker in het begin. Voor de trainers is het natuurlijk belangrijk dat zij de spelers individueel leren kennen. Je wil weten wat voor beperking iemand heeft en hoe je daarmee moet omgaan. Dus zeker de eerste 2 maanden verwacht ik wel van, in ieder geval daar hoop ik op, dat de ouders of de verzorgers ons in ieder geval in de training bij gaan staan.
0: Ja, en is het ook de bedoeling om een wedstrijd te gaan spelen?
1: Het eerste jaar zullen wij voornamelijk oefenwedstrijden spelen. Mm-hmm. Zodra we als team denken daar klaar voor te zijn. Het mooie is dat een aantal clubs zich ook al hebben aangemeld na het zien van de sociale post van ons. Wij gaan het eerste jaar vooral trainen, speelplezier en oefenwedstrijden. In seizoen 2, uiterlijk in seizoen 3, willen wij ook competitie spelen.
0: Ja, bestaat die al? Bestaat er een competitie voor G2?
1: Ja, er bestaan zeker competities. A-categorie, B-categorie en C-categorie. Voor ons zal het C-categorie zijn met als doel echt over 3 jaar een volwaardig G-team daar te hebben.
0: Ja, nou, dan hebben we weer een mooi sportteam erbij, hè?
1: Inderdaad, het zal zeker een verrijking zijn voor VVG, omdat het er nog niet is. Spelers uitgaande die wel aan G-voetbal doen, gaan op dit moment naar clubs buiten Gaanderen. En wij hadden zoiets van, hey, dit gaan we in Gaanderen ook mogelijk maken.
0: Ja, dat moet gewoon lukken, hè?
1: Dat gaat zeker lukken. We hebben er in ieder geval heel veel vertrouwen in. De reacties zijn super, dus het gaat helemaal goed komen.
0: Ja, zijn er al veel aanmeldingen? Want jullie maken het overal bekend.
1: Nou, we hebben het sinds vorige week bekendgemaakt. En ik weet dat er al een aantal aanmeldingen zijn voor zowel spelers als voor vrijwilligers. Dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die minimale aantal van 10 spelers gaan halen.
0: Ja, en als mensen nou denken van ik weet wel iemand die geïnteresseerd is of misschien de persoon zelf. Ja. Wat moeten ze doen? Kunnen ze een keer komen kijken of hoe gaat dat bij jullie?
1: Nou, ze kunnen zich goed dan ook via de website van VVG 25 aanmelden. Ze kunnen contact opnemen met onze voorzitter Piet Karemaker. Ze hebben de mogelijkheid om het eerste maand in ieder geval hoe dan ook gratis mee te trainen om te kijken of het wat voor ze is. Mm-hmm. Is het wat voor ze, dan rekenen we eigenlijk alleen het alleen trainen contributie. Mochten mensen ook die contributie niet kunnen ophoesten, dan valt het ook nog in ieder geval te compenseren of via de meedoenregeling waar VVG ook lid van is. Dus hoe dan ook, laat de financiën het absoluut niet in de weg staan om lid te worden bij VVG.
0: Ja, het zou dus eigenlijk voor iedereen met een beperking moeten kunnen.
1: Ja.
0: Ja, op wat voor manier dan ook. Ja.
1: Hoe dan ook.
0: Ja. En je zei al van vrijwilligers kunnen we ook nog wel gebruiken. Waar kunnen die zich melden?
1: Kunnen zich ook inderdaad aanmelden bij onze voorzitter. Dat is bij secretariaat@vvg25.nl.
0: Ja, en wat voor vrijwilligers moeten dat zijn? Trainers of ook nog anderen?
1: Iedereen is welkom. We gaan medio augustus gaan we een datum plannen om even bij elkaar te komen. En hoe we het vorm gaan geven. We willen natuurlijk wel naar vaste groep, vaste trainers voor de groep hebben. Omdat voor deze doelgroep herkenbaarheid en vertrouwen heel belangrijk is.
0: Ja.
1: Dus daarom heb ik het liefste natuurlijk niet te veel wisselingen in de trainers.
0: Nee, het is niet handig natuurlijk als ze elke keer een andere trainer hebben. Dat is voor de groep niet fijn.
1: Dat is voor de groep zeker niet gewenst, nee.
0: Nee, maar goed, jullie gaan in ieder geval proberen een G-team samen te stellen. Hè? Ja. Dat gaat helemaal lukken, want je zegt zelf, voetbal is veel meer dan een spelletje. Dus voor iedereen eigenlijk. Maakt niet uit wie.
1: Nee, het is niet alleen voetbal. Ik denk dat sport echt voor iedereen heel belangrijk is. Zowel voor je gezondheid als voor je sociale contacten en je ontwikkeling. En fijn dat wij als VVG daar een steentje aan kunnen bijdragen.
0: Ja, nou, als mensen meer willen weten over jullie, dan kunnen ze gewoon op de website terecht. vvg25.nl, daar is van alles te vinden. En ook over het nieuwe G-team wat gevormd gaat worden.
1: Klopt.
0: Goed, Suleiman, dankjewel voor je komst hier naartoe.
1: Jullie
0: en,
1: ook bedankt.
0: Heel veel succes met de opzet hiervan.
1: Dankjewel.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek in Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Ze kunnen zelfstandig oefenen of onder begeleiding met oefenexamens en krijgen waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wil. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.

0: weer in de regio.
1: Vandaag was er weer veel bewolking, kwam de zon wel af en toe door, maar ook de wind die waaide stevig, soms een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit west tot noordwestelijke richtingen. De temperatuur kwam nog wel uit op 25 tot 27 graden in de Achterhoek, maar de verschillen waren groot. In het noordwesten van Nederland kwam het kwik rond de 20 graden uit, terwijl het Limburgse El bijna 29 graden op de teller had staan. Verder is het ook droog gebleven in Gelderland, ten noorden van onze omgeving, Groningen. Daar viel hier nog en daar nog een spatje regen. Vanavond is de zon er af en toe bij. Het wordt allemaal wat rustiger. Komende nacht is er weer meer bewolking. Maar het blijft droog en het koelt af naar een graad of 16. En morgen hebben we ook een dag met in eerste instantie vrij veel bewolking. Later weer wat meer zon. Vooral in de middagperiode komt de zon er af en toe goed door. En dan wordt het 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag is er meer zon en komen de temperaturen ook hoger uit. De wind die gaat om naar noordoost en later oost tot noord.

0: graden als maximum. Naast toch wel vrij veel zon blijft het verder ook droog. En na het weekend dan houden we het Hollandse zomerweer met wel wat wolkenvelden, maar ook flink wat zon en temperaturen die gemiddeld rond de 28 tot 30 graden liggen. Neerslag wordt er voorlopig niet verwacht.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

0: luchtmuseum waar we laten zien hoe het leven tussen 400 en 900 na Christus was.
1: Ja, en hoe lang bestaat het al?
0: Het museum op zich bestaat nu ongeveer 10 jaar en de boerderijen staan daar al 20 jaar.
1: Ja, je zegt de boerderijen, maar wat is er nog meer te zien en te doen?
0: Nee, we hebben twee boerderijen die zijn gebouwd op basis van reconstructies van opgravingen in Ooijehoek. En daar rondomheen hebben we nog wat enkele bijgebouwtjes waar we ook ambachten laten zien. En ja, een bijenstal en ovens. Ja. Het is echt een beetje het boerenleven van ongeveer de 6e eeuw.
1: Ja, oh, dat is wel lang geleden, hè? Maar ja, Zutphen is natuurlijk een oude stad. Ja, Zutphen is een oude stad natuurlijk. Ja. En hoe komt het nou dat het zo weinig bekend is?
0: Nou ja, er is na corona is er een beetje allerlei tegenslagen geweest. En nou, sinds anderhalf jaar zijn we met een nieuw bestuur echt weer helemaal nieuw leven erin aan het blazen. En door de ontwikkelingen op de Kaardenboel gaat dat nu in een sneltreinvaart. Daar komen twee scholen, dus dan moeten wij helemaal zelfstandig worden. En dan kunnen we ook ons terrein verdubbelen qua oppervlakte.
1: Ja, misschien even voor de mensen die dat niet weten. Wat is de Kaardenboel?
0: En de Kaardenboel was een milieucentrum. En dat is in de jaren nooit echt goed van de grond gekomen. Dus dat is anderhalf jaar geleden opgeheven als stichting.
1: Ja.
0: En nu zijn ze dus aan het bekijken wat er allemaal mee moet gebeuren. En er zijn nu is de keuze gemaakt dat er twee scholen uit de buurt moeten komen. Die krijgen daar dan deels nieuwbouw. En dat maakt ruimte voor ons. Want dan is er dus meer ruimte over. Hmm. Dat hoeft geen schoolplein te worden, al die oppervlakte.
1: Ja, jullie gaan dus wel uitbreiden, begrijp ik.
0: Ja, wij gaan verdubbelen.
1: Ja, en wat zijn de plannen daarvoor? Zijn die al bekend?
0: Ja, we zijn nu bezig met het realiseren van een intreegebouw. Want doordat we dus zelfstandig worden, hebben we dan ook geen toiletten en dat soort voorzieningen meer. Dus dat is wel essentieel. En omdat we dan meer terrein hebben, willen we daar ook meer gebouwtjes bij zetten. Waarschijnlijk binnenkort ook al een tufstenen kerkje, zoals die in Zutphen zou kunnen hebben gestaan.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn sporen van gevonden. En in de toekomst hopen we nog een hallahuis te kunnen bouwen.
1: Ja. Oh, er zijn nogal wat plannen dan.
0: Dus, de plannen zijn er genoeg.
1: Ja.
0: Alleen de financiën die moeten we dan natuurlijk ook nog bij elkaar zien te krijgen. Dus we zijn nu via Mede in Zutphen een campagne.
1: Ja, en wanneer? Ja.
0: Om naast de subsidies die we krijgen, dat bij elkaar te krijgen.
1: Ja, en wanneer moet dat ongeveer gaan starten? Is dat al bekend?
0: En
1: hallo?
0: Ja, we zijn nu begonnen met de campagne om de financiering bij elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: En volgend jaar moet het gebouw er staan.
1: Ja, dus dan heb je nog wel even, maar het gaat wel erg snel allemaal, hè? Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat moet echt in sneltreinvaart, want dan gaat het hoofdgebouw leeg, dus dan moet het klaar zijn.
1: Ja, nou, jullie organiseren ook het een en ander aan activiteiten. Wat zoal? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
0: Ja. Ja, we zijn elke zaterdag en zondag open van 12 tot 5. En dan zijn bezoekers welkom om het leven in de vroege middeleeuwen te kunnen zien. We zijn dan met allemaal vrijwilligers die zich als bewoners gedragen, allerlei ambachten aan het laten zien in het dagelijks leven van toen.
1: Mm-hmm.
0: En één keer in de maand ongeveer hebben we ook een wat groter openingsevenement waar we dan ook echt een thema aan hebben. Zoals in 8 en 9 augustus is het multiperiod. Dan zijn we echt vanaf de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog hebben we dan allerlei reenactors die dan laten zien hoe het leven in hun periode zou zijn.
1: Ja.
0: Dus dan trekken we de periode een keer wat breder. Maar normaal is het dus echt tussen 400 en 900. Dus we hebben wel eens iets rondom vikingen.
1: Ja.
0: We hebben laatst de vikingaanval van Zutphen nagespeeld. In oktober hebben we nog een vikingmarkt.
1: Ja.
0: Zo proberen we het wel zoveel mogelijk rondom het tijdspad te laten zijn.
1: Ja.
0: Maar soms is wat anders ook wel leuk.
1: Ja, en het is ook leuk voor het hele gezin, denk ik, hè?
0: Ja, dat klopt. We zijn ook met aardig wat kinderen op het erf die zeg maar al als vrijwilliger bewoner rondlopen.
1: Mm-hmm.
0: En die laten dus ook zien hoe de kinderen zo'n beetje in die tijd ook wel deden. En het zijn ook allerlei ambachten die leuk zijn voor kinderen. Ze mogen ook vaak wel dingen uitproberen.
1: Ja.
0: En we hebben ook een smid en mensen die weven. Dus dat is allemaal te zien.
1: Ja, er is genoeg te doen in ieder geval bij jullie.
0: Ja.
1: Ja, en

0: Maria Maria hoorde je van Santana en je luistert naar Achterhoek Totaal. Zutphen heeft een openluchtmuseum en dat heet Erve Eme, maar dat is maar bij weinig mensen bekend. En daarom gaan we eens van Bianca van Dalen horen wat Erve Eme precies is. Goedenavond Bianca.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is Erve Eme precies?
1: Erve Eme is een klein archeologisch openluchtmuseum.

0: Nou ja, tot en met oktober zijn jullie elke zaterdag en zondag middag open. En iedereen kan gewoon komen. Hè? Je hoeft niet per se uit Zutphen te komen. Iedereen is welkom. Ja. Ja. En jullie hadden ook nog, kunnen jullie nog donateurs gebruiken?
1: Ja, iedereen is welkom.
0: Ja, kunnen jullie nog donateurs gebruiken?
1: Ja, daar staat informatie. Ja, die informatie staat op de website.
0: Ja.
1: www.erven-emen.com.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen mensen nalezen hoe dat mogelijk is. En anders via medeinzutphen.nl, daar staat de campagne op voor het entreegebouw. En daar zijn ook donaties te doen.
0: Ja, dus iedereen die wat wil geven, die kan daar terecht.
1: Nou,
0: ja. Nou, nog eventjes tot slot. Ja. Waar zitten jullie precies in Zutphen?
1: We zitten aan de Harenbergweg nummer 1.
0: De Harenbergweg nummer 1 in Zutphen.
1: Dat is echt, best wel een... Ja.
0: Goed, Harenbergweg 1 in Zutphen, daar mag iedereen op zaterdag en zondag tussen 12 en 5 uur naartoe gaan om eens te kijken hoe Zutphen heel lang geleden eruit zag. En gewoon eens meemaken hoe dat was. Goed, Bianca, dankjewel voor de uitleg en veel succes en veel plezier.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op vrijdag 10 juli zet Natuurmonumenten speciaal de deuren open van de kenmerkende Rijksmonumentale boerderij aan de Eldersmaat op landgoed Hakvort. De tijd heeft hier bijna 150 jaar stilgestaan. Dit najaar zal de boerderij worden gerenoveerd, vandaar dat er nu gelegenheid is om nog even binnen te kijken. De boerderij staat lokaal bekend als boerderij Vogelenzang. Het is een streekeigen hallenhuisboerderij uit circa 1880 en was oorspronkelijk een pachtboerderij van landgoed Hakvort. Binnen is de oorspronkelijke indeling grotendeels behouden gebleven, zoals balkenplafonds, paneeldeuren en een imitatie marmer geschilderde schouw in de woonkamer. Gedeelte van de houten ankerbalk gebindstructuur en de afwerking zijn door de jaren heen wel vervangen. De vrije inloop is vrijdag tussen 12 en 4 uur en aanmelden is niet nodig.
2: Ik

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmorgen 12 juli geeft het Westendorps Fanfare een zomerconcert bij Kasteel Slangenburg in Doetinchem. Met deze traditie van meer dan 30 jaar is dit openluchtconcert een begrip geworden waar met veel plezier wordt gespeeld en altijd goed wordt bezocht. Het koetshuis bij het kasteel stelt het terras open voor luisteraars, maar beschikt over een beperkt aantal zitplaatsen. Bezoekers mogen daarom een eigen stoel meenemen om bij dit concert zeker te zijn van een zitplaats. Westendorps Fanfare heeft een mooi programma samengesteld en het geheel zal door dirigent Jasper Rauwgoor geleid gaan worden. Het concert begint zondag om 11 uur en de entree is gratis.

0: Onmiskenbaar Queen was dat met Radio Gaga. En daarmee besluiten we deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 7 juli. We spraken met Sulaiman over het nieuwe G-team wat bij voetbalvereniging VVG 25 uit Gaanderen van start gaat in september. En in Zutphen is een openluchtmuseum Erve Eme wat nog niet zo bekend is. En daarom heeft Bianca van Dalen daar meer over verteld. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden, dan kun je dat aan ons laten weten. Redactie@radioideaal.nl, dat is ons mailadres. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Zometeen na 7 uur dan gaat Frank Rutte weer op avontuur tijdens het programma Avontuur. En daarna is Ronald Zalnik er misschien ook wel weer. En zo niet, dan is er wel muziek, want de muziekparade die gaat gewoon door. En onze website radioideaal.nl die is dag en nacht paraat. En daar kun je altijd terecht voor nieuwtjes en programma's terugluisteren en nog veel meer. Medewerkers vanavond waren Frank en Yvonne en wij wensen je een prettige avond en tot de volgende keer.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder.

0: ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: De lekkerste patat en snacks kom uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn eind. Nog viel op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar nog 1 rijstrook dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum 10 minuten vertraging bij afrit Arkel. En een kwartiertje vertraging nog op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt het langzaam tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dag, buurvrouw.
10: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
9: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
11: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk.

Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: met Frank Rutte.
1: Dat zijn toch twee hele toepasselijke platen, mocht je het nieuws van de afgelopen dagen hebben gevolgd. België van het goede doel en zojuist You Can Do Magic van America. De twee landen waarover het de afgelopen dagen veel om te doen was natuurlijk, en dan heb ik het natuurlijk over het voetbal. Gelukkig kwam het allemaal goed, althans voor onze zuidenburen. Ze wonnen met Malis met 4-1 van Amerika. Het is vandaag dinsdag 07-07-2026 en het is 13 minuten over 7 inmiddels alweer. Tijd voor avonduur elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur hier op de gezelligste Radio Ideaal natuurlijk. Wat je natuurlijk kunt verwachten, zoals gebruikelijk rond de klok van 7:30, komt de album van de week voorbij. En die is deze week van een zanger met een diepe baritonstem. En het album, zijn album, die komt uit 1991. Wie het is en welk album het is, dat hoor je over een, nou, was, laat ik zeggen, een kwartiertje. Ons ideaal, die komt nog voorbij in dit uurtje. En die is van de Heino. Maar eerst de nieuwe plaat van Sandra Vriesen. En het heet Spotlight. Goedenavond.

Dat zou toch een heel mooi lijflied zijn voor al die kermissen die hier in de buurt zijn. Komend weekend is het, geloof ik, in Hengelo. En afgelopen weekend was het in Toldijk. Het bier is alweer vloeien van Heidevolk. Toch aparte muziek hier op Radio Ideaal. En dit is Katy Perry.

0: blijf je meefluiten, hè? De Gorillaz waren dat met Orange Country.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, de album van de week. Die is deze week. Van Tony Joe White. Dat is een grote comeback album. En het heet Closer to the Truth uit 1991. Het is opgenomen in de Muscle Shoals. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met zijn kenmerkende swamp rock, soul en blues. Bevat onder andere Steamy Windows, Undercover Agent for the Blues en de nummers die hij eerder voor Tina Turner schreef. En het album werd goed ontvangen en verkocht meer dan 250.000 exemplaren in Europa en Australië. Het album markeert zijn terugkeer naar het opnemen van eigen materiaal en na jaren vooral als songwriter actief te zijn geweest. De opvallende nummers zoals eerder genoemde al Steamy Windows, geschreven voor Tina Turner en hij speelde daar zelf de gitaar op haar versie. Undercover Agent for the Blues, eveneens bekend van Tina Turner's Foreign Affair en Tunica Motel, vaak genoemd als een van zijn sterkste tracks. Ik heb altijd een keer een optreden van hem willen bijwonen. En toen kwam het een keer een bericht op internet voorbij dat hij bij Doorn Roosje in Nijmegen zou optreden. En het was overigens een geweldig optreden. Gelukkig niet zo druk, dus ik kon het altijd allemaal heel goed zien. Met zijn diepe baritonstem en het klonk als een klok. Ja, en kort daarna, op 24 oktober 2018, kort na dat optreden, overleed hij op 75-jarige leeftijd aan een hartaanval. Gebeurde totaal onverwacht, want volgens zijn familie was hij niet eens ziek. Zo zie je maar. Ik heb er al twee uitgekozen. De eerder genoemde Tunica Motel en eveneens Steamy Windows. Dit is Tony Joe White

afkomstig van het album van de week. Closer to the Truth hoorde je Tunica Motel, voorafgegaan door Steamy Windows. De Ons Ideaal van de Heino's die staat klaar. En de shirts die hoor je zo meteen. Maar eerst is deze van Higpie aan de beurt. Dit is Nothing.

0: draaide eerder dit uur al het nummer van Heidevolk. Het bier zal weer vloeien, maar deze past er ook wel bij. Kreeg ik nog wat te soepen van de Heino's. De ons ideaal van deze week.
1: Just what is it that you want to do?
2: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded.
0: Nou, we want to get loaded. Dat gaan we zeker doen. Dit is Primal Scream.

Nou, je laatste band die bestaat niet meer. De band Van Gogh met Simonai. Ze kwamen uit de omgeving Zutphen nog wel. Avonduur zit erop. Zometeen kun je luisteren naar de...

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust.

0: en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

derde nummer dat zingen we al sinds 1979 mee. En niet met Guus Meeuwis, maar het origineel is natuurlijk van Polle Eduard. En Guus die deed in 2003 nog eens dunnetjes over. Goedenavond overigens, welkom bij een nieuwe aflevering van de Muziekparade. Elke dinsdag tussen 8 en 10 uur. En ook deze dinsdag 7 juli 2026. Frank, bedankt voor het avonduur.

Nou, volgens mij de eerste bijna de landelijke hit voor de mannen van Kiek Noors. Proosten op het oosten. Adele, die draaiden we daarvoor. Wereldwijde hit natuurlijk. Someone Like You, overal nummer 1. En René Becker, die draaiden we. Wil je wel of wil je niet? Radio Ideaals, muziekparade. En we zijn bij je tot 10 uur vanavond. Nu muziek van Morrissey.

Mooi stemgeluid van Hannah May, samen met Pascal Jacobsen en zijn vriendjes van Bluff natuurlijk. Ik ben niet meer bang. Een redelijk nieuwe single. Agneta Veldkog, ja wie, die blonde van ABBA is dat. The Heat Is On draaiden we daarvoor en ook Morrissey kwam voorbij. Het hele mooie

uit de begin jaren 90, Chesney Hawkes. Je hoorde The One and Only hier in de muziekparade. Normaal noodgedwongen daarvoor. Wie doet het samen? Niet helemaal de bedoeling, omdat het Hollands Diep ermee stopte. Het nummer Zonnesteek doet zijn na een eer aan. Helaas, we zullen hem eens een keer opnieuw opnemen en kijken of we hem wel kunnen draaien. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. Straks zijn we er weer.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt

0: reiskennis met voetbal op Sportpark de Pluimeskamp en maak nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

tot aan 10 uur vanavond. De meest gevarieerde muziek. Zo hadden we onder andere dit uur al Phil Collins, Suzanne en Freek en de man uit Nijmegen, Frank Boeien. Met in 1987 een grote hit met dit Welkom in Utopia. Tegenwoordig hoor je hem niet zo vaak meer, volgens mij. Straks nog meer nationaal product. We gaan eerst eventjes naar de andere kant van de oceaan. Met Billy Joel. Een aantal grote hits gehad. En dit is een van de leukste. Lekker vlot. Hier is het verhaal over zijn eigen leven. Billy Joel. My Life.

mooie stemgeluid van Albert West. Ik ga met je mee en Ilse de Lange die draaide vannacht daarvoor. Een van de eerste nummers op haar country cd, Tap Dancing on the High Wire, heel lang geleden. En ook Billy Joel die kwam voorbij. Het hele mooie verhaal over zijn eigen leven. En nu de dames en heren, Fleetwood Mac.

eigenlijk bakherrie op je radio. Je hoorde Lifehouse. Ergens uit de jaren 90. All in. Om 9:30 moet dat nog kunnen natuurlijk. Beetje gitaar. Eurythmics, die hoorden we nog. En ook Fleetwood Mac kwam voorbij. Met hele mooie Everywhere.

Nou, zo oud hebben we dit uur nog niet gedraaid volgens mij. Het 1973, deze van Paul Simon. Een Kodachrome. Kwart voor 10 alweer. En we gaan door tot aan 10 uur vanavond natuurlijk met de mooiste hits. En dit is weer zo eentje uit de jaren 80. 90 denk ik, ja. Staat er even niet bij, maar was volgens mij ook van een wereldkampioenschap voetbal. Just for tonight, one night only.

Nederlandstalig op het eind van de muziekparade, ideaal. Door de harte 10, een leven zonder jou. En de mooie gitaren van John Mayer daarvoor. Last Train Home en One Night Only. Just for Tonight. Volgende week dinsdagavond dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering Muziekparade. Straks na tijd zijn van 10 uur. En het nieuws natuurlijk, het programma Bullrock. Veel plezier erbij. En, we laten u achter met het goede doel.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer: vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Ja,
1: ja, ja, ja, sorry hoor, maar de Avery Anna's een liedje liep maar een paar seconden door. Dat is met die
0: man. Oh, dan heb ik hem echt te vroeg weer naar beneden geschoven.
1: Ja, of het liedje is afgelopen en ze de Avery Anna denken van haha, boer ook. Ja, hebben jullie mooi te grazen.
2: Gooi nog even een fade-out erin. Ja.
1: Een fade-out erin, of een fade-in eruit. Hartelijk boerak, luisteraar amateur. Het is weer dinsdagavond. Het is zomer. We weten niet helemaal wat vandaar het is, maar dan maak ik even niet uit. We zitten buiten bij Villa Veldijk. Studio, ja, studio 2?
0: Hij is wel veranderd hier. Even kijken, dit is nog steeds Studio Zero. Ground Zero.
1: Ground Zero.
0: Ground Zero. Maar we zitten niet in het hokje. We zitten dus buiten onder een... Ja, we zitten eigenlijk naast een nieuwe schuur.
1: Ja, mooi schuur. Ja, mooi schuur.
0: Want het is buiten, cooler,
1: het is
0: binnen.
1: Het is open air.
0: Open air.
1: Bullrock open air.
0: Opname, ja.
1: Goed, je hoorde hem al, de producers met zijn Chinese mengpaneeltje is weer voor de dag gekomen. Meneer Christian Slot.
0: Hey, dankjewel. Ik ben een beetje aan het bijtunen her en der, maar dan krijg je natuurlijk... Ik heb mijn Chinese mengpaneeltje weer even eruit gehaald bij de... Ja, waar had ik hem liggen eigenlijk boven? Of de laatste keer hebben we hem gebruikt in november volgens mij. Ja, met de opname bij Dijkerman volgens mij was dat toch. Ja, ja, daar de 24 uur opname gaat. Dus ik moest even een beetje bijtunen en we zitten heerlijk buiten, blikken bijkomen.
1: Hitkamp bedoel je?
0: Hitkamp, dat was het. Ik moest even zo lang. Ja,
1: dat was een grote mega marathon radio uitzending.
0: Magda, ja. René. En ik kan dat niet alleen. Ik heb de vrouw, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja hoor, ja, zeker.
0: De vrouw van onze beentjesman bij ons zitten. Ja, ja, dag gewoon aan.
2: Hallo. Nou ja, lekker hier zitten. Het koelt weer een beetje af. Laat ik het maar zo zeggen.
1: En Gerrit-Jan de Bentjesman is bentjes aan
2: het
1: kijken?
2: Ja, zoiets. Ja, nou ja, het zit er bij ons achter. Hè. Dus die muziek die lokt gewoon natuurlijk waar je bij staat. Dus ja, daar word je wel nieuwsgierig van.
1: En de wagen van een grootste rit af en aan.
2: Dus. Ja, het is dorstig weer. Ja, is
1: goed,
2: het.
1: Goed naar de hond. Ja. Even naar de muziek. We begonnen met een dame zoals we altijd met een dame beginnen. Ik wil even een achtergrondmuziek afzetten, Chris. Kan dat?
0: Ja, ik heb hem al.
1: Oh, sorry hoor.
3: Nee, niet sorry.
1: We begonnen met luisteren. Ik weet niet of het Nederlands is, maar dat tot zover. Was Avery Anna. En Avery Anna, anderhalf maand geleden, nou is gedraaid. Ramona had hem mee. Dat was een cover van Ozzy destijds.
2: Ja, No More Tears.
1: Die. En dus ik ging maar even induiken. Ik denk, dat klinkt best wel aardig. Ja. En er werd bijverteld, ze was country artiest. En dat, nou goed, ze is bekend geworden van dit liedje waar je nu op de achtergrond hoort. Dus een cover heeft ze in de coronatijd gevlogd, of weet ik hoe dat heet. Dat is een beetje opgepikt. En ze doet inderdaad wel heel veel country-achtige dingetjes samen met Sam Barber. Dan is het echt tingeltangel country muziek. Maar voor wat ze zelf doen is best wel heftig. Hè? Ik wil haar wel voorstellen. Ik weet niet, we zijn een klein comité. We zijn niet in veto rechts. Maar als Avery Anna een keer in Nederland kwam, dan zou ik voorstellen om met heel het Boerak team en eventueel luisteraars daarheen te gaan. Ik denk dat wel echt rock and roll gaat zijn. Dus tot zover.
0: Ja.
1: En geen tegenstand.
2: Nee, zeker niet.
1: Goed, even een heel klein doorkijkje. We begonnen met een dame. Eerst en tweede plaatje komen uit hetzelfde jaar. Het volgende plaatje wat we gaan draaien is Aerosmith met Youngblood. Als je weet welk jaar dat is, mag je een mailtje sturen naar...
0: info@boerak.nl of via de website contactenformulier kun je ook even invullen wat je wil. En niet te vergeten, stuur...

0: Ansichtkade een brief naar de Helderop Studio in Laren, Deventerweg 67 en GHJ.
1: C.
0: C. C. C.
1: Ja, en niet AFB.
0: Nee, maar dan kom je bij de unieke uitjes.
2: Ja, en anders komt het vast wel over, toch?
0: Ja, daarom.
1: Nee? En dan gaat onze Ronnie, onze postbode, gaat het dan netjes rangschikken. En uit de goede inzendingen wordt een t-shirt verloren. Dus zet even je maat erbij.
0: Ja.
1: Alle maten zijn nog voorraden, volgens mij.
0: Ja. Ik heb er zelfs eentje aan, heb je natuurlijk al gezien.
2: Ja. Ja,
1: ik had het niet gezien. Ik had het niet gezien. Maar een beetje,
0: wij voelen elkaar ook niet, ja. Dus dat doen we ook niet.
1: Dat is een beetje het ding met de Bulldogs. Je ziet het niet zo hard, maar je voelt het. Je voelt hem wel.
2: Ja. Ah, ze zitten lekker, of niet, Sarah?
3: Ja.
1: En vier liedjes voor, of liedje 5 is voor Chris, liedje 6 is Bruce Springsteen les, liedje 7 is een invuller, in dit geval voor Ramona. En dan gaan we zo langzamerhand de gitaren omdoen en de luchtgitaren en dan gaan we keihard verder. Tot zover Avriana, Blood Runs Thicker, waar we mee begonnen. En de volgende plaat is dan van Aerosmith. En Youngblood. En het liedje heet My Only Angel. En ik heb niet de single versie gekozen. Want dat is wel heel erg Aerosmith. Je hoort in 2 seconden dat het om Aerosmith gaat. Dit is een Desert Road versie. Het is wat meer wat hoekiger. Wat meer rock'n'roll. Dus ik vind hem, die vond ik zelf wat mooier. En Youngblood was trouwens op Pinkpop ook weer geniaal. Heeft iemand dat gezien?
2: Oh, geweldig.
1: Wat een showman is dat.
2: Ja, echt. Ik vind hem echt super. Hoe hij dat nummer van... wat deed hij toch ook weer? Moet ik even goed... Ja, van Ozzy deed hij. Dat was zo weergeloos hoe hij die hele publiek... Al dat volk, dat zong mee en dat huilde mee. En het was fantastisch om te zien.
1: Ja, en deed hij... later kwam 3FM of zo, stond bij de uitgang. En daar nam hij ook alle tijd voor. Dat was echt geniaal. Goed, samen met Aerosmith, met de Toxic Twins, My Only Angel, komt er maar in, jongen.

0: Ja, dat kan maar zo heel raar aflopen met Aerosmith en Youngblood. Ja, wat vond je ervan?
1: Beetje hoekig, hè?
0: Ja, ja, ik vond het wel... ja, goed, de standaard Aerosmith liedjes die... ja, met alle respect hoor, maar die kennen we wel een keer.
2: Ja.
0: Ik heb nog... De jingles, wat moet ik nu zelf doen?
2: Ja.
3: En jullie luisteren naar Borak Radio, de slechtste radiomakers aller tijden.
2: Ja, het is even... ik ben de tablet kwijt voor met een jingle tablet. Dus ik kan het even niet vinden nu.
0: Ja, dat werkt prima.
2: Moet je even met de hand. Jij moet vanavond alles doen. Ik alleen maar schuiven, jij mag knopjes nou. Hoor.
0: Mooi, dus, man. Mooi man. Ja, helemaal goed. Het volgende liedje wat ik uitgezocht heb. Dat is ook weer nieuw. Tenminste van mij. Lawrence Jones. Even een rondje. Ring a bell?
1: Nee.
0: Ring a bell?
2: Lawrence Jones. Nee.
0: Nou, in ieder geval, ik denk dat het tijd voor een beetje blues in de bullrock. Dus ik tik in blues. En toen kwam de Good Morning Blues kwam eruit, Lawrence Jones. En ik luisterde en denk, dat is best een grappig Engels blues artiestje. Geboren in 92, dus is voor ons...
2: Een jong gastje dus.
0: Voor ons een broekie.
2: Ja.
0: We gaan even luisteren. Het liedje heet dus Good Morning Blues, Lawrence Jones.
4: Blues has got you. You get up and sit on the side of your bed in the morning. May have a sister and a brother, mother and father around, but you don't want no talk out of them. What's the matter? The blues got you. Well, you go and put your feet under the table, look down in your plate, got everything you want to eat. But you shake your head, you get up, you say, Lord, I can't eat and I can't sleep. What's the matter? The blues got you. Want to talk to you. Hear what you

0: Dat is wel lekker.
1: Ja.
0: Dat is een nummertje op deze temperatuur.
1: Ja, ik maak een link naar Riffs and Blues in Raalte. Maar ik weet niet of meneer Lawrence Jones daar geweest is. Maar
2: ik vond een beetje bospop vibes.
0: Ja, nou, ja.
2: Kijk, maar nou. Ik vind niks aan, als ik eerlijk ben. Ik ben totaal niet van de blues, heren. Nah. Sorry.
0: Oh, dat
2: sorry.
0: Ja,
2: ik ben heel eerlijk, heel eerlijk.
1: En dan krijg ik de blues niet los.
2: Nee, ik heb niet de blues in ieder geval los, nee.
1: Nou goed, dan heb ik wat anders.
0: Oh.
1: Black Rebel Motorcycle Club. Ja, als er ergens een motorcycle club in een titel of in een bandnaam zit, dan
0: ik dacht van je schoon.
1: Oh ja, mijn schoonzusje. Wil je mijn verhaal niet vertellen? De Loanse motorriers, die bent in Rienewes in...
0: Duitsland, toch?
1: Trier, in de omgeving van Trier. En er rijden in meerdere groepen, de snellen voorop en langzamer achteraan. En een van de laatste kilometers van de laatste rit van de langzaamste groep is mijn schoonzusje onderhuis geschoven.
0: Oh.
1: En is onder de motor terechtgekomen en heeft ze de enkel... iets oud gedaan.
2: Ja.
0: Oh, jee, jee. Nou.
1: En met de wielerronde, of met een NK tijdrijden in Laren onlangs, kwam ze nog in de krant.
2: Oh,
1: er kwam een journalist van de plaatselijke krant kwam langs en heeft een foto gemaakt. Zat ze in een rolstoel. Dus,
0: dat wist ik nog niet. Nou, kijk.
1: Nou, goed, dat.
0: In ieder geval een klein beetje positiviteit. Hè? Dus, zo moet je misschien.
1: De Black Rebel Motorcycle Club, daar begon het allemaal mee, dit verhaal. En het liedje wou gaan draaien, dat heet... Beat the Devil's Tattoo.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: Ja.
2: En zo is het.
1: Ja, je moet even...
2: Ik ben hartstikke druk mee, want ik ben... Moet ik,
1: ja, je hoeft nu niks te doen met een dikje vijf. Nee. Okay. Ja. Oh, je moet nu wel stilzitten.
2: Ik moet zeggen van, goh, Jolanda ligt nooit. Christian, wat heb je klaargezet als na het eerste kwartet? Na de eerste vier liedjes, maar Christian, carte blanche. We hebben in het verleden heel veel Pink Floyd gehad.
1: Heel veel. Alleen als ik de irritatiefactor wil verhogen.
2: Okay. We hebben een aantal keren Pink Floyd gehad, een aantal keren Pearl Jam. Ja, Tom Petty, herinner ik me. Ja.
3: YouTube, niet te vergeten.
1: YouTube, ook nog gedaan. Ja.
2: Maar wat heb je deze week voor ons meegebracht?
1: Deze maand is het de maand van de Wolfmodder.
2: Oh,
1: Wolfmodder.
2: Australië?
1: Ja. Ze hebben het album een paar maanden geleden uitgebracht. 20 jaar jubileum LP'tje heb ik dan. Is alles erop geplakt. En wie kent Wolfmodder? Het is wel een beetje redelijk bekend wel in bepaalde genres. Maar het is niet zo bekend als je zeg maar, wat ik wel zeg, zoals Tom Petty of zo. Maar goed, het is toch wel, als je in Nederland gaat, is het toch wel aardig vol alles uitverkocht hoor. Dus we zijn een paar keer geweest kijken daar bij Zwarte Cross. Bij Bospop zijn ze geweest. Dus, en dit nummer is de meest bekende nummer, de Joker en de Thief.
2: Maar de Wolfman is een band, maar de zanger... Die toert Adam, alleen, hè?
1: Ja, die heeft een tijdje... zal even opzoeken. Die heeft natuurlijk de band gehad. Volgens mij heeft hij ook een nieuwe setting. En volgens mij is hij nu alleen de band en huurt hij leden in. En zoals in Nederland had hij de Nederlandse drummer een tijdje erbij gehad. En die heeft ook meegetoerd. Maar als je in Australië gaat, heeft hij zijn eigen band. Maar hij zit echt overal op reis.

0: Dus, okay. Dus en volgens mij heeft hij de laatste tijd nu wel hetzelfde clubje weer. Dus en met z'n drietjes doen ze dat. En dan ja, in het begin hebben ze wat meer leden gehad, 4 man en zo. Dus, maar hij zelf, Andrew
1: Stockdale.
0: Stockdale, ja. Ja, ja, die is dan echt de lied, een beetje het stemmetje van ja, het hoge stemmetje wat hij heeft. Ja. Hè? Ja. Dus de Joker in het Thief, de meest bekende van de film. Hè? Je kent die film wel, hè? The Hangover.
2: The Hangover?
0: The Hangover, wie kent hem niet, hè? Dus nou, gaan we even luisteren.

0: Liedjes is Bruce
1: Springsteenles. Ja, liedjes is Bruce Springsteenles. Al 168 afleveringen lang mag ik iets vertellen over Bruce Springsteen. Het was een voorwaarde dat ik iets ging doen in Radioland. Dus, ik wil prima Boelrock presenteren, maar weet dan dat je elk uur een liedje van Bruce Springsteen.

0: van Springsteen. Het is heel donker, het is heel bluesy. En het is zo bijzonder dat ik dacht van dat wordt bijna wel wat meer achter zitten. Want, hoe kwam die ter wereld? Eind oktober 2008 gaf hij een download-only single, heeft hij uitgebracht, net voor Halloween. En in Amerika is Halloween best wel een ding. Als Halloween tractatie. Het liedje gaat over de Jersey Devil. En dat is een beetje wat wij hier in de buurt de Witte Wieven kennen. Een mythische figuur. In de Pines, in de grote bossen die daar zijn. En daar zou dan een soort van draakachtig wezen.
1: Bigfoot.
0: En daar gaat het over. Maar omdat het zo anders is dan alle andere liedjes, denk ik, want er moet meer aan zitten. Google weer alles. Ik kwam uit bij Gene Vincent's Baby Blue. En we gaan even luisteren als je de gelijkenis ziet. Dit Springsteen.
1: Doet je? Ja.
0: En dit is dan Gene Vincent. Ik zal. Ik denk dat het wel redelijk eenvoudig is voor Gene Vincent om te claimen bij Springsteen dat dit een cover is. En daar heeft Springsteen ook gewoon duidelijk toegegeven. Dit gaat dan niet over de Jersey Devil, maar over een blauwe baby. Blauwe baby's zijn nooit gezond volgens mij.
2: Lijkt me niet, hè?
1: Dat kan heel snel overgaan,
0: ja,
1: toch? Of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, online bij autobedrijf Nijmegen in Laren met een blauwe baby. En die heeft gewoon gered. Dat koorts stuipt. Nou, helemaal alles goed. Genoeg randzaken. We gaan luisteren naar het hele liedje van A Night with a Jersey Devil van meneer Bruce Springsteen.

0: Fade-out.
1: Ja, fade-out doen ze. Dat is, ja. De man kan echt alles. Kan zelfs fade-out. Tot zover Bruce Springsteen. En,
0: je kunt ook te ver gaan, hè? We hebben al een band geregeld verder. Want we hebben namelijk eind november hebben we de band, hè, de Bruce Springsteen coverband in Lade-Witkamp geregeld. Hè?
1: Ja,
0: niet alleen maar voor jou, hoor. Voor ons,
1: het,
0: hoor.
1: Het grote Boel Rock Festival op de eerste zaterdag van november is inderdaad de Bruce Springsteen coverband, de Bruce Brothers.
0: Met de Horny Horns.
1: Met de Horny Horns. En wordt afgesloten door de Company X. Dat is een classic rock band uit Twente.
0: Ja, maar samengesteld. Zo'n bekende, bekende allemaal. Hè? Ja.
2: Ze komen uit Ommen.
0: Ommen.
2: Ja, ja, ze heten, vroeger heten ze White Child.
0: Ik wou zeggen, ze zijn samengesteld toch? Ja, ja, ja.
1: Ah, goed. Dat gaat.
0: En ze kunnen ook Pink Floyd, maar daar hebben we nog niet verteld. Hè. Daar weet je niks van.
1: Ja. Ik heb dat geleden. Als jullie de krantartikel gelezen hebben, kun je zien dat het heel subtiel eruit gelaten is.
0: Dus voor de luisteraar, als je het woordje Pink Floyd hebt, of je doet een verzoeknummer in een lijstje, is een of meer is het lijstje dat nummer ook weg.
2: Ja,
0: het is heel raar. En ook nu in de krantartikel is het ook weggehaald. Hoe gaat dat zo? We hebben een virus ontdekt in onze computer.
1: Het punt is, als je Pink Floyd draait en je hebt een uur Bulldog, dan kun je nog drie andere liedjes draaien. Dat is klaar.
0: Er zijn er maar een paar. Hè. Dus,
1: ja, dat klopt. Maar ze duurde zo lang. Na liedje 6 is het tijd voor liedje 7. En we hadden een jingle, alleen er zit een andere jingle machine. En die had zoiets van: met angst en beven. Met angst en beven kijken we uit naar liedje 7. Ramona, aan jou de eer.
2: Nou, ik heb inderdaad de eer voor liedje 7. En mijn vader die is ook een beetje een rockliefhebber. Dus die had een hele cd-kast. En op een gegeven moment had hij een cd met, en er stond voor de Formule 1. En dat was de cd, verzamelcd van Jeroen van Inkels, Formule 1 cd. Daar zaten 4 cd's in.
1: Uit de jaren 80, hè?
2: Ja, zoiets. En het was alleen maar van die racegeluiden zaten erdoor. Er zat nog een ode aan Ayrton Senna bij en noem het allemaal maar op. En er stond dit liedje op van Big Country, Look Away. En toen dacht ik, hey. En die kwam ik vandaag weer tegen op de radio. Op Aero, mag ik wel mee, wel zeggen.
1: We luisteren niet de hele dag naar Ideaal.
0: Nee, want we moeten ook informatie doen bij verschillende radioprogramma's. Gewoon leren.
2: Gelukkig maar. Nee, en die kwam in één keer voorbij. Ik denk, ach, dat kunnen we ook nog wel eens even een keer in de boer ook gooien. Dus vandaar eigenlijk.
1: En Big Country is Schotland? Waar hebben we het over?
2: Ja, ik dacht dat het inderdaad Schotland was, ja.
1: Oh, nou goed, ik ben benieuwd. Ja. Ik ken hem volgens mij midden jaren 80 ergens als hit. Dus
0: misschien als je hem aanzet, herken
1: je
0: hem zo.
1: Ja, nou, ik herken hem al toen Ramones zegt, deze gaat het worden. Goed, we gaan luisteren naar Ramones. Big Country, Look Away.

0: Ja, blijf leuk, blijf leuk. Steam Sister bij ons in de studio, ik denk net als 2 jaar geleden. Maar...
1: Ja, misschien alweer langer.
0: Maar in ieder geval voor een grote tv-doorbraak.
1: Ja, ja, voor dat SBS6, of was dat ook weer...
0: Een soort Voice of Holland
2: De bandjes battle-achtig.
1: Nee, dat, ja, we weten het allemaal maar. Zo goed dat het is, maar...
0: Goed, Dad, dankjewel Ramones voor het grote land om weg te kijken. Het is allemaal gelukt. Wij gaan verder met de cult. We zitten vlak bij de Wippert. Ik denk, nou, dan moet de cult er maar even ingooien.
1: Heel goed.
0: Love removal machine.

Goed, Love Remove, we gaan gelijk door. Het uur is bijna om en dat gaat nog net lukken. Ik heb Easy neergezet. Bitgun, soundtrack Last Action Hero. Ooit een keer in de lijst gezet door Marco Braakman voor het mega marathon uitzending van 2020.

0: Ja, het is een uur weer voorbij, hè?
1: Ja, uur voorbij. En ja, de rest ons niks te bedanken. Christian, bedankt.
0: Ja, bedankt. André, bedankt.
1: Ramona, bedankt.
2: Ja, jullie ook bedankt.
1: Alle aanhangers zonder microfoon, bedankt.
0: Ja.
1: En we gaan gelijk weer. We hebben nog 1 minuut. En we eindigen altijd met dialectrock. In dit geval aan de kant, Jovink. Aan de kant, Jovink.
0: Oké. Okay.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het

gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zei dat ik echt niets meer wist.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat

gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.